Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Door de aanhoudende droogte zijn er nieuwe verboden voor het oppompen van water om te sproeien bijgekomen. Zo mogen boeren in de buurt van aanvoergebied Ankersmit in Overijssel geen water meer uit sloten, weteringen en kanalen halen. En vanaf woensdag mag er in het gebied van waterschap Rijn en IJssel geen grondwater meer worden opgepompt, meldt Omroep Gelderland. Zo moeten kwetsbare natuurgebieden worden beschermd tegen onherstelbare schade. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 111 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. Er zitten nog mensen vast onder het puin, veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en de EU hebben hulp toegezegd. Curaçao wil crimineel Shurandi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij keek mee via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij zit daar omdat Curaçao niet de beveiligingsmogelijkheden heeft om hem daar vast te zetten. Q zou als bendeleider tussen 2014 en 2017 opdracht hebben gegeven voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en Brazilië. En door justitie wordt hij de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd. En in Oostenrijk hebben reddingswerkers 3 gezinnen moeten redden die de weg kwijt waren geraakt tijdens een wandeling in de Alpen. De groep bestond uit 36 mensen, onder wie meerdere kleine kinderen en 2 baby's die in kinderwagens lagen. Ze waren vanaf een kabelstation spontaan gaan wandelen in de bergen op zo'n 2600 meter hoogte, maar kwamen meerdere keren in gevaarlijke gebieden terecht. De hulpdiensten die moesten uiteindelijk ingrijpen. Volgens de Oostenrijkse politie was hun uitrusting totaal niet geschikt voor de bergtocht. Het weer helder en een graad of 7 uiteindelijk in het oosten. Overdag zonnig en droog, 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 4 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht nieuwe luchtaanvallen op Oekraïnse steden uitgevoerd. Vooral Zaporizhia en het Zuidoosten kregen het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Volgens de gouverneur werden ballistische raketten en vliegtuigbommen ingezet. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Op verschillende plekken brak brand uit. Vooral pakhuizen werden geraakt. Daarbij viel zeker 1 gewonde. Op steeds meer plaatsen in het land worden maatregelen ingevoerd vanwege de aanhoudende droogte. Zo mogen boeren in de buurt van aanvoergebied Ankersmit in Overijssel geen water meer uit sloten, weteringen en kanalen halen. En vanaf woensdag mag er in het gebied van Waterschap Rijn en IJssel geen grondwater meer worden opgepompt. Dat is om kwetsbare natuur te beschermen. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld. Een uur geleden waren dat er nog 111. Maar het worden er hoogstwaarschijnlijk nog meer, want er zitten nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en de Europese Unie hebben hulp toegezegd. En in Las Vegas begint de rechtszaak rond een van de grootste mysteries uit de muziekgeschiedenis. De moord op rapper Tupac Shakur. Na 30 jaar is er een verdachte in de zaak. Het is oud-bendeleider Duane Davis. Hij werd 3 jaar geleden gearresteerd nadat hij in zijn eigen memoires over de moord had geschreven. Tupac werd in 1996 doodgeschoten toen hij onderweg was naar een optreden. Davis beschrijft dat hij niet schoot, maar wel het wapen regelde voor de aanslag. Hij stelt nu dat zijn claims overdreven waren, maar aanklagers die verdenken hem van het organiseren van de moord. Het weer, vannacht is het helder. In het oosten kan het afkoelen tot een graad of 7. Overdag zonnig en droog bij 20 tot lokaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. Er zitten nog mensen vast onder het puin, veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en de EU hebben hulp toegezegd. Diverse Oekraïnse steden zijn vannacht weer aangevallen door Rusland. Vooral Zaporizhia in het zuidoosten kreeg het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Daar viel zeker 1 gewonde. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Mirte van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Vandaag is het precies 30 jaar geleden dat NS voor het eerst te maken kreeg met concurrentie op het spoor. Lovers, bekend van de rondvaart op de Amsterdamse grachten, begon die ochtend met een strandtrein van Amsterdam naar IJmuiden. En na 3 jaar stopte Lovers er alweer mee. Inmiddels wil de EU dat Nederland nog meer concurrentie toelaat op het hele spoornet. Dat zou moeten zorgen voor een flexibeler treinnet. En door klimaatverandering is het in delen van Zuid-Frankrijk warm genoeg om tropische vruchten als papaya's, mango's en bananen te verbouwen. In het departement Var wordt er op een paar plekken geëxperimenteerd met het verbouwen van fruit dat eerst alleen in warmere streken wilde groeien. Het experiment is nu al een succes. Ondernemers zeggen de vraag naar de vruchten haast niet aan te kunnen. Het weer dan nog zonnig en droog vandaag, 20 tot 26 graden. En de komende dagen wordt het weer warmer, dan kan het weer 30 graden of meer worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Vanwege de aanhoudende droogte en het watertekort kunnen er problemen ontstaan bij clubs in het amateurvoetbal. Bij clubs uit onder meer Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen ze zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Want zeker echte grasvelden hebben hard water nodig. In het Westland hebben clubs al gehoord dat er zeker niet mag worden gespeeld op de velden. Het Hoogheemraadschap controleert of clubs zich er wel aan houden. En op kunstgras mag er wel gewoon worden gespeeld. Rusland heeft vannacht nieuwe luchtaanvallen op Oekraïnse steden uitgevoerd. Vooral Zaporizhia en het zuidoosten kregen het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Volgens de gouverneur werden ballistische raketten en vliegtuigbommen ingezet. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Op verschillende plekken brak brand uit, vooral pakhuizen werden geraakt. Daarbij viel zeker 1 gewonde. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. Er zitten nog mensen vast onder het puin, veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en de EU hebben hulp toegezegd. En de gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft op de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. Maar in de slotmeters werd Myrthe van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de 3e keer op rij Europees kampioen geworden bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan de landgenote Jorinde van Klinken, die 2e werd. Het weer zonnig en droog bij 26 graden maximaal in het zuiden, 20 in het noorden van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Colombia blijft de aarde onrustig na de zware aardbeving van gisteren. In totaal zijn er al zo'n 33 naschokken gemeten. Het dodental staat op 132, maar er liggen nog altijd mensen onder het puin. Vanwege de aanhoudende droogte en het watertekort dreigen amateurvoetbalclubs niet te kunnen spelen. De voetbalvelden zijn vaak dog en droog en sproeien mag niet vanwege een verbod. De Nederlandse estafetteploeg heeft op de EK Atletiek brons gepakt op de 4x400 meter voor gemengde teams. Noorwegen veroverde de titel. En kogelstootster Jessica Schilder werd voor de derde keer op rij Europees kampioen. Het weer zonnig en droog vandaag bij 20 tot lokaal 26 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Morgen begint de zomerparade in het Stadshart. De eerste editie van het meerdaagse festival met onder meer veel sport dat is ontwikkeld om het gebied meer toeloop en levendigheid te bezorgen. De gemeente zegt te rekenen op zo'n 7500 bezoekers. Om 11:15 verrichten wethouder Janne de Wilde en meervoudig Nederlands kampioen freestyle en pannavoetbalster Jasmijn Jansen op het Agorahof de aftrap. Hierna kunnen voetballiefhebbers vanaf 8 jaar meedoen aan 3x3 basketbal. In de middag begint op het Stadhuisplein een Panna Knockout toernooi. De winnaars kwalificeren zich voor het Nederlands kampioenschap. Daarnaast verzorgen onder andere Jansen en wereldkampioen Panna en straatvoetbal Jan Joost, Easyman, demonstraties en clinics. Het feest heeft ook gevolgen voor niet-bezoekers. Komende zaterdag, 15 augustus, wordt het topsportweekend van de parade gehouden en daarom wordt de wekelijkse zaterdagmarkt verplaatst naar de parkeerplaats achter de Albert Heijn en het ABC-gebouw, meldt de gemeente. De markt is zoals gebruikelijk geopend van 8:30 ochtends tot 16:00 middags. Om voldoende ruimte te bieden aan de markt geldt vanaf vrijdagavond 14 augustus 22:00 s'avonds tot zaterdag 15 augustus 17:00 s'avonds een tijdelijk parkeerverbod op de parkeerplaats achter de Albert Heijn, het ABC-gebouw. Bezoekers kunnen die dag gebruik maken van het tijdelijke parkeerterrein op het terrein van de gesloopte school Arcus. Een van de hoofdverdachten in de zaken tegen de jeugdbende Kempenaargroep, de nu 22-jarige MH, heeft een maand geleden zijn enkelband doorgeknipt. Gisteren, eind van de middag, was hij nog zoek. Dat meldt de Stentor. De man was in maart in afwachting van de afronding van zijn zaak, komend najaar, onder voorwaarden vrijgelaten na 390 dagen voorarrest.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: We hebben tijdelijk te maken met minder heet zomerweer in Lelystad. Vandaag is het eerst rustig bij toenemende bewolking en mogelijk een lichte bui. In de loop van de middag klaart het breed op en waait er een matige noordwestenwind. Daardoor wordt het hooguit 23 graden. Vanavond en vannacht enkele wolkenvelden en met een minimumtemperatuur van 12 graden fris. Morgen is het overwegend zonnig en droog. De temperatuur is nog wel vrij gematigd. Woensdag en de dagen daarna wordt het flink warmer. We krijgen een paar tropische dagen. Daarbij is het zonnig en droog. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij, Radio Lelystad. 7 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Vanwege de aanhoudende droogte ontstaan er problemen bij clubs in het amateurvoetbal. In Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen clubs zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Want echte grasvelden hebben hard water nodig.
2: In het verleden heeft de gemeente wel gesproeid, maar hebben ze gezegd dat doen we dit jaar niet. En we hebben ons overwogen om te boren, maar de grondwaterspiegel is hier zo laag dat je echt diep moet boren. Dus dat zit er waarschijnlijk ook
1: in het Westland hebben clubs al gehoord dat er niet mag worden gespeeld op de velden. Op kunstgras mag wel gewoon worden gespeeld. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. Verschillende Oekraïense steden zijn vannacht weer aangevallen door Rusland. Vooral Zaporizhia in het zuidoosten kreeg het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Daar viel zeker 1 gewonde. En voor het 3e jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham stoten ze 20,73 meter... ruim een meter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd.
3: Daar gaat dat ding, en waar gaat dat ding heen zeg? Wat een serie! Applaus, 20,73. De beste van de wereld is nu ook de beste van Europa.
1: Op de 4x400 meter gemengde estafette haalde Nederland een bronzen medaille. Het weer, een zonnige dag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. En de komende dagen wordt het weer warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 5156 7311. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
0: Adverteren hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
2: De hele dag dichtbij Radio Lelystad.
3: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
4: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
5: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op steeds meer plekken in het land worden maatregelen ingevoerd vanwege de droogte. Zo mogen boeren in de buurt van aanvoergebied Ankersmit in Overijssel geen water meer uit sloten en kanalen halen. Vanaf woensdag mag in het gebied van waterschap Rijn en IJssel geen grondwater meer worden opgepompt. En die maatregelen leiden ook tot problemen bij amateurvoetbalclubs. Die vragen zich af of er nog wel gespeeld kan worden op de velden als ze niet meer besproeid mogen worden. Vooral in het Westland en in Limburg zijn de velden dor, bruin en keihard. En door klimaatverandering is het in delen van Zuid-Frankrijk warm genoeg om tropische vruchten zoals papaya's, mango's en bananen te verbouwen. In het departement Var wordt daarmee geëxperimenteerd. Het weer, zonnige dag, alleen in het noorden zijn er stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
6: De gemeente gaat aan de slag met de klachten van omwonenden over overlast van rondhangende mensen in de Zilverparkgarage. Dat meldt ze in een brief aan de vaste gebruikers met een abonnement. Beheerder Parkeerservice geeft om te beginnen bewakingsbeelden door aan de politie. De poort gaat bovendien voortaan 's avonds met uitzondering van koopavonden om 8 uur dicht en niet meer om 10 uur. Uitrijden met een abonnement of een kaartje blijft mogelijk. Ook wordt een defect hek gerepareerd. Het gebouw in het stadshart wordt gebruikt door groepjes drinkende en lawaaimakende mannen dus omwonenden. Als het hek op slot gaat, blijven ze gewoon. Willen ze er alsnog uit, en dat kan midden in de nacht zijn, dan schakelen ze het brandalarm in, waarmee de hekken worden ontgrendeld. Er komt nu ook een brandwacht die meteen kijkt of het alarm vals is en voor de omwonenden een aanspreekpunt wordt. En de raadsfractie van Mooie Lelystad wil weten in hoeverre particuliere clubs en sportscholen ingezet geworden in de pogingen van de gemeente Lelystad gezonder te maken. Die pogingen zijn opgenomen in het raadsakkoord voor de lopende 4 jaar. Lelystad scoort slechter dan gemiddeld op het gebied van bewegen en heeft ook een bovengemiddeld groot aanbod aan fastfood, blijkt uit onderzoeken. Mooie Lelystad denkt dat de doelgroep het beste benaderen is als niet alleen de grote instellingen meedoen. Lelystad kent een veel breder sport- en beweeglandschap bestaande uit verenigingen, stichtingen, commerciële sportbedrijven en sportscholen, zelfstandige trainers, dans, vecht, zwem en andere sportaanbieders, maatschappelijke initiatieven en mogelijkheden om ongeorganiseerde sporten te bewegen, dus de fractie. Ze willen om te beginnen een inventarisatie van alle organisaties en clubjes die een rol zouden kunnen spelen. En dan een heel andere activiteit voor liefhebbers van tabletop games. De bibliotheek heeft al lange workshops op donderdagavonden, maar je kunt nu ook een aantal zaterdagen Magic The Gathering komen spelen. Meer is te vinden op de site van de Flevomeer Bibliotheek Lelystad onder activiteiten. En dan moet je even scrollen naar 29 augustus.
0: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
7: We hebben vandaag te maken met een heerlijke zomerdag in Lelystad. Het blijft droog en de zon schijnt volop. Het wordt vanmiddag net als gisteren een graad of 24. Daarbij waait een matige noordoostenwind windkracht 3. Vanavond helder en bij zonsondergang een graad of 20. Vannacht koelt het af naar 14 graden. Woensdag tot en met vrijdag is het ook zonnig en droog. Door een zwakke oostelijke wind wordt het zomers tot tropisch warm. Vrijdag is waarschijnlijk de heetste dag van de week met 34 graden. In de avond is het lang warm. 'S Nachts daalt de temperatuur uiteindelijk naar 15 tot 17 graden. Voorlopig dus weinig bewolking. De bijna totale zonsverduistering is woensdagavond dan ook goed te volgen. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Voei.
2: Verkeersinformatie.
8: Er is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

2, 3, 4.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 8 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Vanwege de aanhoudende droogte en het watertekort kunnen er problemen ontstaan bij clubs in het amateurvoetbal. Clubs uit onder meer Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Veel grasvelden zijn dor, bruin en keihard. In Colombia zijn na de stevige aardbeving met een kracht van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden, zegt correspondent Boris van der Spek.
2: Honderden mensen nog die vermist zijn en waarschijnlijk dus onder het puin liggen. Met name in 3 steden die rondom het epicentrum liggen, zijn echt honderden huizen ingestort. De ziekenhuizen daar zijn ook volledig overbelast.
1: De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. Oekraïne heeft opnieuw droneaanvallen uitgevoerd op Rusland als reactie op Russische aanvallen. Bij een droneaanval in het zuidwesten van Rusland zijn een dode en 2 gewonden gevallen. Er zijn pakhuizen geraakt en door een neergestorte drone ontstond brand in 2 magazijnen. Eerder viel Rusland Oekraïnse steden aan, vooral Zaporizhia kreeg het zwaar te verduren. Daar kwamen 5 mensen om het leven. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Mirte van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië.
3: En van der Schoot knok, knok, knok. Maar het wordt plek 3. Noorwegen 1, Groot-Brittannië 2. En Nederland een prima bronzen medaille, net als 2 jaar geleden in Rome. Zeer, zeer goed gelopen.
1: Jessica Schilder won goud bij het kogelstoten. Het weer, zonnige dag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. De komende dagen wordt het weer warmer. Donderdag en vrijdag is het tropisch warm met ongeveer 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
4: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Oekraïne heeft opnieuw droneaanvallen uitgevoerd op Rusland als reactie op Russische aanvallen. Bij een droneaanval in het zuidwesten van Rusland zijn een dode en twee gewonden gevallen. Er zijn onder meer pakhuizen geraakt. Door de droogte zijn in het Westland veel voetbalvelden onbespeelbaar. De velden zijn door omdat er niet mag worden gesproeid. En van de gemeente mag je ook de velden niet op omdat ze dan nog verder kapot kunnen gaan. De regering van Colombia heeft een noodtoestand uitgeroepen na de zware aardbeving van gisteren. Daardoor kunnen er makkelijker maatregelen worden genomen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. Bij de beving vielen zeker 130 doden. Het weer, een zonnige dag. Alleen in het noorden zijn er stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: De gemeente gaat aan de slag met de klachten van omwonenden over overlast van rondhangende mensen in de Zilverparkgarage. Dat meldt ze in een brief aan de vaste gebruikers met een abonnement. Beheerder Parkeerservice geeft om te beginnen bewakingsbeelden door aan de politie. De poort gaat bovendien voortaan 's avonds met uitzondering van koopavonden om 8 uur dicht en niet meer om 10 uur. Uitrijden met een abonnement of een kaartje blijft mogelijk. Ook wordt een defect hek gerepareerd. Het gebouw in het stadshart wordt gebruikt door groepjes drinkende en lawaaimakende mannen, dus omwonenden. Als het hek op slot gaat, blijven ze gewoon. Willen ze er alsnog uit, en dat kan midden in de nacht zijn, dan schakelen ze het brandalarm in, waarmee de hekken worden ontgrendeld. Er komt nu ook een brandwacht die meteen kijkt of het alarm vals is en voor de omwonenden een aanspreekpunt wordt. En de raadsfractie van Mooie Lelystad wil weten in hoeverre particuliere clubs en sportscholen ingezet geworden in de pogingen van de gemeente Lelystad gezonder te maken. Die pogingen zijn opgenomen in het raadsakkoord voor de lopende 4 jaar. Lelystad scoort slechter dan gemiddeld op het gebied van bewegen en heeft ook een bovengemiddeld groot aanbod aan fastfood, blijkt uit onderzoeken. Mooie Lelystad denkt dat de doelgroep het beste benaderen is als niet alleen de grote instellingen meedoen. Lelystad kent een veel breder sport- en beweeglandschap bestaande uit verenigingen, stichtingen, commerciële sportbedrijven en sportscholen, zelfstandige trainers, dans, vecht, zwem en andere sportaanbieders, maatschappelijke initiatieven en mogelijkheden om ongeorganiseerde sporten te bewegen, dus de fractie. Ze willen om te beginnen een inventarisatie van alle organisaties en clubjes die een rol zouden kunnen spelen. En dan een heel andere activiteit voor liefhebbers van tabletop games. De bibliotheek heeft al lange workshops op donderdagavonden, maar je kunt nu ook een aantal zaterdagen Magic the Gathering komen spelen. Meer is te vinden op de site van de Flevomeer Bibliotheek Lelystad onder activiteiten. En dan moet je even scrollen naar 29 augustus.
2: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: We hebben vandaag te maken met een heerlijke zomerdag in Lelystad. Het blijft droog en de zon schijnt volop. Het wordt vanmiddag net als gisteren een graad of 24. Daarbij waait een matige noordoostenwind windkracht 3. Vanavond helder en bij zonsondergang een graad of 20. Vannacht koelt het af naar 14 graden. Woensdag tot en met vrijdag is het ook zonnig en droog. Door een zwakke oostelijke wind wordt het zomers tot tropisch warm. Vrijdag is waarschijnlijk de heetste dag van de week met 34 graden. In de avond is het lang warm. 'S Nachts daalt de temperatuur uiteindelijk naar 15 tot 17 graden. Voorlopig dus weinig bewolking. de bijna totale zonsverduistering is woensdagavond dan ook goed te volgen. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Voel.
7: Verkeersinformatie.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er is geen sprake van een ochtendspits. Er staat wel file op de A27 van Utrecht naar Almere. Tussen Hilversum en de afrit Almere Haven, 10 kilometer met een kwartier vertraging. Er zijn nu bergingswerkzaamheden. Er is maar één rijstrook open. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Radio Lelystad.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nu er op meer plekken sproeiverboden gelden vanwege de droogte, komen ook amateurvoetbalclubs in de problemen. In Limburg en in het Westland zijn sommige velden zo dor en bruin dat er van de gemeente niet meer op gespeeld mag worden. De gemeentes zijn vaak verantwoordelijk voor het onderhoud en het herstel van dorre velden waar toch op gespeeld is, kost veel geld. Dus moeten clubs voor trainingen en wedstrijden vaker uitwijken naar andere plekken of kunstgrasvelden. Het Turkse parlement heeft ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen worden onder voorwaarden opgeschort. Het is een belangrijke stap in het vredesproces met de Koerdische guerrilla-bewegingen, zegt correspondent Gülşah Ersetin.
4: Als ze slagen, dan komt er dus een einde aan een bloedige strijd van ruim 40 jaar. En in die strijd zijn meer dan 40.000 mensen om het leven gekomen. En je kan dan wel, denk ik, zeggen dat ze tot nu toe nog nooit zo dichtbij zijn gekomen.
3: De uitvoering gaat wel pas in als Turkije bevestigt dat de PKK alle wapens heeft ingeleverd. Doordat in het Verenigd Koninkrijk de gevangenissen overvol zitten, heeft de regering besloten om sommige gedetineerden eerder vrij te laten. Het gaat om zo'n 5000 gevangenen die al een ruime tijd van hun straf hebben uitgezeten, zegt correspondent Fleur Launsbach.
5: De zwaarste categorieën die vallen buiten deze regeling. Dus bijvoorbeeld terroristen of mensen die levenslang hebben gekregen, of daders van ernstige misdrijven tegen kinderen. Dus er zijn ook categorieën die niet eerder vrijgelaten worden.
3: Het eerder vrijlaten van gedetineerden gaat in oktober van start. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar het worden er hoogstwaarschijnlijk nog meer. Er zitten nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. Het weer, zonnige dag vandaag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. De komende dagen wordt het weer warmer, donderdag en vrijdag zelfs tropisch met 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Speciaal voor Radio Lelystad brengt radiolegende Bart van Leeuwen u de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Het heeft me eerlijk gezegd best wat moeite gekost, maar ik ben toch maar naar je toegekomen om je te zeggen hoe erg het me spijt. Tja, nu pas begin ik me te realiseren hoe geweldig ik je vind. Ik moest je gewoon weer zien en je vertellen dat ik je heel hard nodig heb in mijn leven. Misschien moeten we gewoon weer helemaal opnieuw beginnen. Jij vertelt me dan weer je geheimen en vraagt me alles wat je van me weten wilt. Alsof we elkaar nog maar net kennen. Eigenlijk is het allemaal mijn schuld dat we nu niet meer samen zijn. Ik was veel te veel met andere dingen bezig. En daardoor vielen de puzzelstukjes in onze relatie niet in elkaar, maar gleden juist verder uit elkaar. Dan had ik je maar vaker gezegd hoeveel ik om je geef. Dus kom alsjeblieft bij me terug en zeg me dat je nog steeds van me houdt. Hopelijk komt er ooit een moment dat je me weer net zo betovert als in het begin. Ik weet ook wel dat het niet makkelijk is, dat zal iedereen met me eens zijn. Maar ik had niet verwacht dat een relatie zo moeilijk zou zijn. Je moet bijna een wetenschapper zijn om alles te kunnen begrijpen.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
3: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: De gemeente gaat aan de slag met de klachten van omwonenden over overlast van rondhangende mensen in de Zilverparkgarage. Dat meldt ze in een brief aan de vaste gebruikers met een abonnement. Beheerder Parkeerservice geeft om te beginnen bewakingsbeelden door aan de politie. De poort gaat bovendien voortaan 's avonds met uitzondering van koopavonden om 8 uur dicht en niet meer om 10 uur. Uitrijden met een abonnement of een kaartje blijft mogelijk. Ook wordt een defect hek gerepareerd. Het gebouw in het stadshart wordt gebruikt door groepjes drinkende en lawaaimakende mannen, dus omwonenden. Als het hek op slot gaat, blijven ze gewoon. Willen ze er alsnog uit, en dat kan midden in de nacht zijn, dan schakelen ze het brandalarm in, waarmee de hekken worden ontgrendeld. Er komt nu ook een brandwacht die meteen kijkt of het alarm vals is en voor de omwonenden een aanspreekpunt wordt. En de raadsfractie van Mooie Lelystad wil weten in hoeverre particuliere clubs en sportscholen ingezet gaan worden in de pogingen van de gemeente Lelystad gezonder te maken. Die pogingen zijn opgenomen in het raadsakkoord voor de lopende 4 jaar. Lelystad scoort slechter dan gemiddeld op het gebied van bewegen en heeft ook een bovengemiddeld groot aanbod aan fastfood, blijkt uit onderzoeken. Mooie Lelystad denkt dat de doelgroep het beste benaderen is als niet alleen de grote instellingen meedoen. Lelystad kent een veel breder sport- en beweeglandschap bestaande uit verenigingen, stichtingen, commerciële sportbedrijven en sportscholen, zelfstandige trainers, dans, vecht, zwem en andere sportaanbieders, maatschappelijke initiatieven en mogelijkheden om ongeorganiseerde sporten te bewegen, dus de fractie. Ze willen om te beginnen een inventarisatie van alle organisaties en clubjes die een rol zouden kunnen spelen. En dan een heel andere activiteit voor liefhebbers van tabletop games. De bibliotheek heeft al lange workshops op donderdagavonden, maar je kunt nu ook een aantal zaterdagen Magic the Gathering komen spelen. Meer is te vinden op de site van de Flevomeer Bibliotheek Lelystad onder activiteiten. En dan moet je even scrollen naar 29 augustus.
3: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: We hebben vandaag te maken met een heerlijke zomerdag in Lelystad. Het blijft droog en de zon schijnt volop. Het wordt vanmiddag net als gisteren een graad of 24. Daarbij waait een matige noordoostenwind windkracht 3. Vanavond helder en bij zonsondergang een graad of 20. Vannacht koelt het af naar 14 graden. Woensdag tot en met vrijdag is het ook zonnig en droog. Door een zwakke oostelijke wind wordt het zomers tot tropisch warm. Vrijdag is waarschijnlijk de heetste dag van de week met 34 graden. In de avond is het lang warm. 'S Nachts daalt de temperatuur uiteindelijk naar 15 tot 17 graden. Voorlopig dus weinig bewolking. De bijna totale zonsverduistering is woensdagavond dan ook goed te volgen. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woen.
3: Verkeersinformatie.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en

0: Er zijn straten in de buurt van het bedrijf afgezet en er is een NL-alert afgegeven voor de omgeving. De brandweer in Lelystad krijgt hulp van collega's uit Utrecht en het Gooi. Nu er op meer plekken sproeiverboden gelden vanwege de droogte, komen ook amateurvoetbalclubs in de problemen. In Limburg, Overijssel en in het Westland zijn sommige velden zo dor en bruin dat er van de gemeente niet op gespeeld mag worden. Gemeentes zijn vaak verantwoordelijk voor het onderhoud. Het herstel van dorre velden, waar toch op wordt gespeeld, kost veel geld. Dus moeten clubs voor trainingen en wedstrijden vaker uitwijken naar andere plekken of kunstgrasvelden. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De VS stelt ruim $15 miljoen beschikbaar voor noodhulp en ook de EU komt met hulp voor Colombia. Een magneetvisser heeft in Werkendam een meterslang kunstwerk van een vis gevonden dat een maand geleden werd gestolen. De visser zegt dat zijn magneet tijdens het vissen aan iets bleef haken wat te zwaar was om op te tillen. Met een haak haalde hij het kunstwerk uiteindelijk boven. De kunstenaar zegt nog altijd stom verbaasd te zijn over de diefstal en de vondst. Hij noemt het toepasselijk dat zijn vis in een vijver werd aangetroffen. Het weer, een zonnige dag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: De gemeente gaat aan de slag met de klachten van omwonenden over overlast van rondhangende mensen in de Zilverparkgarage. Dat meldt ze in een brief aan de vaste gebruikers met een abonnement. Beheerder parkeerservice geeft om te beginnen bewakingsbeelden door aan de politie. De poort gaat bovendien voortaan 's avonds met uitzondering van koopavonden om 8 uur dicht en niet meer om 10 uur. Uitrijden met een abonnement of een kaartje blijft mogelijk. Ook wordt een defect hek gerepareerd. Het gebouw in het stadshart wordt gebruikt door groepjes drinken en lawaaimakende mannen, dus omwonenden. Als het hek op slot gaat, blijven ze gewoon. Willen ze er alsnog uit, en dat kan midden in de nacht zijn, dan schakelen ze het brandalarm in, waarmee de hekken worden ontgrendeld. Er komt nu ook een brandwacht, die meteen kijkt of het alarm vals is en voor de omwonenden een aanspreekpunt wordt. En de raadsfractie van Mooie Lelystad wil weten in hoeverre particuliere clubs en sportscholen ingezet geworden in de pogingen van de gemeente Lelystad gezonder te maken. Die pogingen zijn opgenomen in het raadsakkoord voor de lopende 4 jaar. Lelystad scoort slechter dan gemiddeld op het gebied van bewegen en heeft ook een bovengemiddeld groot aanbod aan fastfood, blijkt uit onderzoeken. Mooie Lelystad denkt dat de doelgroep het beste benaderen is als niet alleen de grote instellingen meedoen. Lelystad kent een veel breder sport- en beweeglandschap bestaande uit verenigingen, stichtingen, commerciële sportbedrijven en sportscholen, zelfstandige trainers, dans, vecht, zwem en andere sportaanbieders, maatschappelijke initiatieven en mogelijkheden om ongeorganiseerde sporten te bewegen, dus de fractie. Ze willen om te beginnen een inventarisatie van alle organisaties en clubjes die een rol zouden kunnen spelen. En dan een heel andere activiteit voor liefhebbers van tabletop games. De bibliotheek heeft al lange workshops op donderdagavonden, maar je kunt nu ook een aantal zaterdagen Magic the Gathering komen spelen. Meer is te vinden op de site van de Flevomeer Bibliotheek Lelystad onder activiteiten. En dan moet je even scrollen naar 29 augustus.
2: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: We hebben vandaag te maken met een heerlijke zomerdag in Lelystad. Het blijft droog en de zon schijnt volop. Het wordt vanmiddag net als gisteren een graad of 24. Daarbij waait een matige noordoostenwind windkracht 3. Vanavond helder en bij zonsondergang een graad of 20. Vannacht koelt het af naar 14 graden. Woensdag tot en met vrijdag is het ook zonnig en droog. Door een zwakke oostelijke wind wordt het zomers tot tropisch warm. Vrijdag is waarschijnlijk de heetste dag van de week met 34 graden. In de avond is het lang warm. 'S Nachts daalt de temperatuur uiteindelijk naar 15 tot 17 graden. Voorlopig dus weinig bewolking. De bijna totale zonsverduistering is woensdagavond dan ook goed te volgen. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 52 en een vrouw van 18 zijn opgepakt na buurtonderzoek en het bekijken van camerabeelden. Ze worden verhoord en ook is er beslag gelegd op spullen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. De campagne Wij eisen de nacht op wordt vanaf vandaag nieuw leven ingeblazen. Die campagne tegen geweld tegen vrouwen begon na de moord op de 17-jarige Lisa, bijna een jaar geleden. Maar volgens de initiatiefneemster is er niet veel veranderd en is het geweld tegen vrouwen niet verdwenen. Daarom zullen de blauwe posters met de gele tekst Wij eisen de nacht op vanaf nu weer te zien zijn. In Congo zijn nu volgens officiële cijfers bijna 4400 mensen besmet met het ebola-virus. En van hen zijn er meer dan 2000 overleden. Het werkelijke aantal besmettingen en doden ligt waarschijnlijk veel hoger, omdat lang niet alle gevallen worden geregistreerd. De ziekte grijpt in het land sneller om zich heen dan ooit tevoren. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland om mee te doen aan een NAVO-oefening. Het was al bekend dat Nederland aan de internationale missie zou deelnemen, maar niet duidelijk was hoeveel mensen er gestuurd worden. Die missie is begin volgende maand. Volgens minister Jezelgus van Defensie is de oefening van belang vanwege de toenemende activiteit van Rusland en China in het Poolgebied. Ze zegt dat de missie niets te maken heeft met de claim van de Amerikaanse president Trump op Groenland. Het weer zonnig, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 20 tot 26 graden. De komende dagen wordt het wat warmer nog. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de N344 Voorthuizen richting Apeldoorn. Tussen Hoogsoeren en Arnhem 2 kilometer met 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
3: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
4: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: De gemeente gaat aan de slag met de klachten van omwonenden over overlast van rondhangende mensen in de Zilverparkgarage. Dat meldt ze in een brief aan de vaste gebruikers met een abonnement. Beheerder Parkeerservice geeft om te beginnen bewakingsbeelden door aan de politie. De poort gaat bovendien voortaan 's avonds met uitzondering van koopavonden om 8 uur dicht en niet meer om 10 uur. Uitrijden met een abonnement of een kaartje blijft mogelijk. Ook wordt een defect hek gerepareerd. Het gebouw in het stadshart wordt gebruikt door groepjes drinken en lawaaimakende mannen, dus omwonenden. Als het hek op slot gaat, blijven ze gewoon. Willen ze er alsnog uit, en dat kan midden in de nacht zijn, dan schakelen ze het brandalarm in, waarmee de hekken worden ontgrendeld. Er komt nu ook een brandwacht die meteen kijkt of het alarm vals is en voor de omwonenden een aanspreekpunt wordt. En de raadsfractie van Mooie Lelystad wil weten in hoeverre particuliere clubs en sportscholen ingezet gaan worden in de pogingen van de gemeente Lelystad gezonder te maken. Die pogingen zijn opgenomen in het raadsakkoord voor de lopende 4 jaar. Lelystad scoort slechter dan gemiddeld op het gebied van bewegen en heeft ook een bovengemiddeld groot aanbod aan fastfood, blijkt uit onderzoeken. Mooie Lelystad denkt dat de doelgroep het beste benaderen is als niet alleen de grote instellingen meedoen. Lelystad kent een veel breder sport- en beweeglandschap bestaande uit verenigingen, stichtingen, commerciële sportbedrijven en sportscholen, zelfstandige trainers, dans, vecht, zwem en andere sportaanbieders, maatschappelijke initiatieven en mogelijkheden om ongeorganiseerde sporten te bewegen, dus de fractie. Ze willen om te beginnen een inventarisatie van alle organisaties en clubjes die een rol zouden kunnen spelen. En dan een heel andere activiteit voor liefhebbers van tabletop games. De bibliotheek heeft al lange workshops op donderdagavonden, maar je kunt nu ook een aantal zaterdagen Magic the Gathering komen spelen. Meer is te vinden op de site van de Flevomeer Bibliotheek Lelystad onder activiteiten. En dan moet je even scrollen naar 29 augustus.
4: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: We hebben vandaag te maken met een heerlijke zomerdag in Lelystad. Het blijft droog en de zon schijnt volop. Het wordt vanmiddag net als gisteren een graad of 24. Daarbij waait een matige noordoostenwind windkracht 3. Vanavond helder en bij zonsondergang een graad of 20. Vannacht koelt het af naar 14 graden. Woensdag tot en met vrijdag is het ook zonnig en droog. Door een zwakke oostelijke wind wordt het zomers tot tropisch warm. Vrijdag is waarschijnlijk de heetste dag van de week met 34 graden. In de avond is het lang warm. 'S Nachts daalt de temperatuur uiteindelijk naar 15 tot 17 graden. Voorlopig dus weinig bewolking. De bijna totale zonsverduistering is woensdagavond dan ook goed te volgen. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
4: Verkeersinformatie.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio
8: Lelystad. Ha, mijn waardek.

adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. Op FM, DAB+, via alle providers...

0: afgezet. Er is een NL-alert afgegeven voor de omgeving en mensen wordt geadviseerd om ramen en deuren dicht te houden vanwege de rook. In Engelen in Brabant zijn vanochtend twee mensen opgepakt voor vernielingen en bekladdingen van huizen en scooters tegen de komst van een AZC. Het zijn een man van 52 en een vrouw van 18. Ze werden opgepakt na buurtonderzoek en aan de hand van camerabeelden. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. De Amerikaanse president Trump is stiekem in een cateringwagen van een vliegtuig gewisseld na de NAVO-top in Turkije vorige maand, zeggen mensen van het Witte Huis tegen Amerikaanse kranten. Hij vloog daarna met een militair vliegtuig naar het Verenigd Koninkrijk in plaats van met de oorspronkelijke Air Force One. Voor tv-camera's in Ankara stapte Trump wel in het presidentiële vliegtuig, maar hij zou aan de achterkant weer zijn uitgestapt, in een cateringwagen zijn gestapt vanwege een dreiging van aan Iran verbonden groepen. Het weer, zonnig, alleen in het noorden geregeld stapelwolken bij 20 tot 26 graden. De komende dagen een stuk warmer nog. Donderdag en vrijdag is het tropisch warm met ongeveer 33 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag
4: dichtbij. Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
3: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: De gemeente gaat aan de slag met de klachten van omwonenden over overlast van rondhangende mensen in de Zilverparkgarage. Dat meldt ze in een brief aan de vaste gebruikers met een abonnement. Beheerder parkeerservice geeft om te beginnen bewakingsbeelden door aan de politie. De poort gaat bovendien voortaan 's avonds met uitzondering van koopavonden om 8 uur dicht en niet meer om 10 uur. Uitrijden met een abonnement of een kaartje blijft mogelijk. Ook wordt een defect hek gerepareerd. Het gebouw in het stadshart wordt gebruikt door groepjes drinkende en lawaaimakende mannen, dus omwonenden. Als het hek op slot gaat, blijven ze gewoon. Willen ze er alsnog uit, en dat kan midden in de nacht zijn, dan schakelen ze het brandalarm in, waarmee de hekken worden ontgrendeld. Er komt nu ook een brandwacht, die meteen kijkt of het alarm vals is en voor de omwonenden een aanspreekpunt wordt. En de raadsfractie van Mooie Lelystad wil weten in hoeverre particuliere clubs en sportscholen ingezet geworden in de pogingen van de gemeente Lelystad gezonder te maken. Die pogingen zijn opgenomen in het raadsakkoord voor de lopende 4 jaar. Lelystad scoort slechter dan gemiddeld op het gebied van bewegen en heeft ook een bovengemiddeld groot aanbod aan fastfood, blijkt uit onderzoeken. Mooie Lelystad denkt dat de doelgroep het beste benaderen is als niet alleen de grote instellingen meedoen. Lelystad kent een veel breder sport- en beweeglandschap bestaande uit verenigingen, stichtingen, commerciële sportbedrijven en sportscholen, zelfstandige trainers, dans, vecht, zwem en andere sportaanbieders, maatschappelijke initiatieven en mogelijkheden om ongeorganiseerd te sporten en te bewegen, dus de fractie. Ze willen om te beginnen een inventarisatie van alle organisaties en clubjes die een rol zouden kunnen spelen. En dan een heel andere activiteit voor liefhebbers van tabletop games. De bibliotheek heeft al lange workshops op donderdagavonden, maar je kunt nu ook een aantal zaterdagen Magic The Gathering komen spelen. Meer is te vinden op de site van de Flevomeer Bibliotheek Lelystad onder activiteiten. En dan moet je even scrollen naar 29 augustus.
3: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: De rest van de dag verandert er niet veel in Lelystad. De zon is te zien totdat ze ondergaat. De komende uren is het aangenaam warm. De wind draait vanavond naar het oosten en blijft matig doorwaaien. Rond 9:00 is het 20 graden. Daarna krijgen we een frisse nacht met een minimumtemperatuur van 14 graden. Morgen is ook zonnig en droog. Door het oostelijke wind is de temperatuur een paar graden hoger. Het wordt in de middag 27 of 28 graden. De bijna totale zonsverduistering is goed zichtbaar, want ik verwacht weinig of geen bewolking in de avond. Donderdag en vrijdag hebben we te maken met zonnige en tropische dagen. Vrijdag is de heetste dag van de week met in de middag 34 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
3: Verkeersinformatie.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De grote brand op een bedrijventerrein in Lelystad is onder controle. De brandweer is nog wel even bezig met nablussen. Omwonenden kunnen daarom nog last hebben van stank en rook. De brand brak vanochtend uit bij een pallethandelaar. Omdat er sprake was van ontploffingsgevaar, werden omliggende straten afgezet en vanwege de dikke zwarte

0: activiteiten is van China en Rusland in het Poolgebied. In Congo zijn nu volgens officiële cijfers bijna 4400 mensen besmet met het ebola-virus en van hen zijn er meer dan 2000 overleden. Het werkelijke aantal besmettingen en doden ligt waarschijnlijk veel hoger, omdat lang niet alle gevallen worden geregistreerd. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook op de meeste plekken zonnig en iets warmer met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het verkeer heeft 5 minuten oponthoud op de N50... van Emmeloord naar Zwolle tussen Ens en Kampen-Noord. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
3: Put your hands in the air. Give me all your money.
4: This is the story of my baker.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
3: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: De gemeente gaat aan de slag met de klachten van omwonenden over overlast van rondhangende mensen in de Zilverparkgarage. Dat meldt ze in een brief aan de vaste gebruikers met een abonnement. Beheerder Parkeerservice geeft om te beginnen bewakingsbeelden door aan de politie. De poort gaat bovendien voortaan 's avonds met uitzondering van koopavonden om 8 uur dicht en niet meer om 10 uur. Uitrijden met een abonnement of een kaartje blijft mogelijk. Ook wordt een defect hek gerepareerd. Het gebouw in het stadshart wordt gebruikt door groepjes drinkende en lawaaimakende mannen, dus omwonenden. Als het hek op slot gaat, blijven ze gewoon. Willen ze er alsnog uit, en dat kan midden in de nacht zijn, dan schakelen ze het brandalarm in, waarmee de hekken worden ontgrendeld. Er komt nu ook een brandwacht, die meteen kijkt of het alarm vals is en voor de omwonenden een aanspreekpunt wordt. En de raadsfractie van Mooie Lelystad wil weten in hoeverre particuliere clubs en sportscholen ingezet geworden in de pogingen van de gemeente Lelystad gezonder te maken. Die pogingen zijn opgenomen in het raadsakkoord voor de lopende 4 jaar. Lelystad scoort slechter dan gemiddeld op het gebied van bewegen en heeft ook een bovengemiddeld groot aanbod aan fastfood, blijkt uit onderzoeken. Mooie Lelystad denkt dat de doelgroep het beste benaderen is als niet alleen de grote instellingen meedoen. Lelystad kent een veel breder sport- en beweeglandschap bestaande uit verenigingen, stichtingen, commerciële sportbedrijven en sportscholen, zelfstandige trainers, dans, vecht, zwem en andere sportaanbieders, maatschappelijke initiatieven en mogelijkheden om ongeorganiseerde sporten te bewegen, dus de fractie. Ze willen om te beginnen een inventarisatie van alle organisaties en clubjes die een rol zouden kunnen spelen. En dan een heel andere activiteit voor liefhebbers van tabletop games. De bibliotheek heeft al lange workshops op donderdagavonden, maar je kunt nu ook een aantal zaterdagen Magic The Gathering komen spelen. Meer is te vinden op de site van de Flevomeer Bibliotheek Lelystad onder activiteiten. En dan moet je even scrollen naar 29 augustus.
3: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: De rest van de dag verandert er niet veel in Lelystad. De zon is te zien totdat ze ondergaat. De komende uren is het aangenaam warm. De wind draait vanavond naar het oosten en blijft matig doorwaaien. Rond een uur of 9 is het 20 graden. Daarna krijgen we een frisse nacht met een minimumtemperatuur van 14 graden. Morgen is ook zonnig en droog. Door het oostelijke wind is de temperatuur een paar graden hoger. Het wordt in de middag 27 of 28 graden. De bijna totale zonsverduistering is goed zichtbaar, want ik verwacht weinig of geen bewolking in de avond. Donderdag en vrijdag hebben we te maken met zonnige en tropische dagen. Vrijdag is de heetste dag van de week met in de middag 34 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
3: Verkeersinformatie.
6: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
0: Twee uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een pellethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad heeft een grote brand gewoed. Er kwamen dikke zwarte rookwolken bij vrij, waardoor een NL-alert werd verstuurd. Ook zijn omliggende straten afgezet vanwege ontploffingsgevaar. Inmiddels is de brand onder controle. De brandweer is nog wel bezig met nablussen. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hogere kosten voor de Oostbrug. Blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met 650 miljoen euro al veel duurder dan eerder gedacht. Nu wordt dat 850 miljoen. En dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen, al duidelijk. De Amerikaanse president Trump is stiekem in een cateringwagen van vliegtuig gewisseld na de NAVO-top in Turkije vorige maand, zeggen mensen van het Witte Huis tegen Amerikaanse kranten. Hij vloog daarna met een militair vliegtuig naar het Verenigd Koninkrijk in plaats van met de oorspronkelijke Air Force One. Voor televisiecamera's in Ankara stapte Trump wel in het presidentiële vliegtuig, maar hij zou aan de achterkant weer zijn uitgestapt in een cateringwagen vanwege een dreiging van aan Iran verbonden groepen. Op de EK Atletiek in Birmingham heeft Femke Broeders-Bol zich met gemak geplaatst voor de halve finales op de 800 meter. In haar serie nam ze meteen de leiding en finishte ze als eerste. Broeders-Bol werd 2 keer Europees en 2 keer wereldkampioen op de 400 meter hoorde, maar maakte dit jaar de overstap naar de 800 meter. Het was voor het eerst dat ze die afstand liep op een internationaal toernooi. De halve finale is donderdag. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook op de meeste plekken zonnig en iets warmer met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
5: De

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl.
2: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
3: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: De gemeente gaat aan de slag met de klachten van omwonenden over overlast van rondhangende mensen in de Zilverparkgarage. Dat meldt ze in een brief aan de vaste gebruikers met een abonnement. Beheerder parkeerservice geeft om te beginnen bewakingsbeelden door aan de politie. De poort gaat bovendien voortaan 's avonds met uitzondering van koopavonden om 8 uur dicht en niet meer om 10 uur. Uitrijden met een abonnement of een kaartje blijft mogelijk. Ook wordt een defect hek gerepareerd. Het gebouw in het stadshart wordt gebruikt door groepjes drinken en lawaaimakende mannen, dus omwonenden. Als het hek op slot gaat, blijven ze gewoon. Willen ze er alsnog uit, en dat kan midden in de nacht zijn, dan schakelen ze het brandalarm in, waarmee de hekken worden ontgrendeld. Er komt nu ook een brandwacht die meteen kijkt of het alarm vals is en voor de omwonenden een aanspreekpunt wordt. En de raadsfractie van Mooie Lelystad wil weten in hoeverre particuliere clubs en sportscholen ingezet gaan worden in de pogingen van de gemeente Lelystad gezonder te maken. Die pogingen zijn opgenomen in het raadsakkoord voor de lopende 4 jaar. Lelystad scoort slechter dan gemiddeld op het gebied van bewegen en heeft ook een bovengemiddeld groot aanbod aan fastfood, blijkt uit onderzoeken. Mooie Lelystad denkt dat de doelgroep het beste benaderen is als niet alleen de grote instellingen meedoen. Lelystad kent een veel breder sport- en beweeglandschap bestaande uit verenigingen, stichtingen, commerciële sportbedrijven en sportscholen, zelfstandige trainers, dans, vecht, zwem en andere sportaanbieders, maatschappelijke initiatieven en mogelijkheden om ongeorganiseerde sporten te bewegen, dus de fractie. Ze willen om te beginnen een inventarisatie van alle organisaties en clubjes die een rol zouden kunnen spelen. En dan een heel andere activiteit voor liefhebbers van tabletop games. De bibliotheek heeft al lange workshops op donderdagavonden, maar je kunt nu ook een aantal zaterdagen Magic the Gathering komen spelen. Meer is te vinden op de site van de Flevomeer Bibliotheek Lelystad onder activiteiten. En dan moet je even scrollen naar 29 augustus.
1: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: De rest van de dag verandert er niet veel in Lelystad. De zon is te zien totdat ze ondergaat. De komende uren is het aangenaam warm. De wind draait vanavond naar het oosten en blijft matig doorwaaien. Rond een uur of 9 is het 20 graden. Daarna krijgen we een frisse nacht met een minimumtemperatuur van 14 graden. Morgen is ook zonnig en droog. Door het oostelijke wind is de temperatuur een paar graden hoger. Het wordt in de middag 27 of 28 graden. De bijna totale zonsverduistering is goed zichtbaar, want ik verwacht weinig of geen bewolking in de avond. Donderdag en vrijdag hebben we te maken met zonnige en tropische dagen. Vrijdag is de heetste dag van de week met in de middag 34 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een flinke file op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek. Bij dat knooppunt is een ongeluk gebeurd en de vertraging is 50 minuten. De rechterrijstrook is dicht en er staat file vanaf het Gelredome. En tot zover de ANWB.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Radio Lelystad.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het dodental na de zware aardbeving van gisteren in Colombia is opgelopen naar 224, zeggen lokale bestuurders. Gisterochtend lokale tijd werd het westen van Colombia getroffen door een aardbeving van 7,4. De schade is groot. Colombia zegt dat er geen internationale hulp nodig is. 14 mensen zijn omgekomen toen ze illegaal in een mijn in Zuid-Afrika aan het werk waren. Tientallen anderen raakten gewond. Volgens Zuid-Afrikaanse media was er een rotslawine en zijn de wanden van de mijn ingestort, terwijl de mijnwerkers ondergronds bezig waren. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hogere kosten voor de Oostbrug, blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met 650 miljoen euro al veel duurder dan eerder gedacht, en nu wordt dat 850 miljoen. Dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen, al duidelijk. Australië gaat kwetsbare vogels vaccineren tegen de vogelgriep om te voorkomen dat unieke soorten uitsterven. De minister van Landbouw zei op een persconferentie dat de vogelgriep die sinds kort in het land is onder wilde vogels niet te stoppen is. Daarom worden alleen vogels in dierenparken en fokprogramma's ingeënt. Volgens onderzoek van de regering loopt 1 op de 5 Australische vogel- en ook zoogdiersoorten een hoog tot extreem hoog risico te verdwijnen door de vogelgriep. Zo wordt gevreesd dat onder meer de houtman albatros en de keizersaalscholver in delen van Australië uitsterven. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook overwegend zonnig en iets warmer bij 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat 1 file op de N50 van Emmeloord naar Zwolle tussen Ens en Kampen-Noord. Je hebt daar 10 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: De gemeente gaat aan de slag met de klachten van omwonenden over overlast van rondhangende mensen in de Zilverpark garage. Dat meldt ze in een brief aan de vaste gebruikers met een abonnement. Beheerder parkeerservice geeft om te beginnen bewakingsbeelden door aan de politie. De poort gaat bovendien voortaan 's avonds met uitzondering van koopavonden om 8 uur dicht en niet meer om 10 uur. Uitrijden met een abonnement of een kaartje blijft mogelijk. Ook wordt een defect hek gerepareerd. Het gebouw in het stadshart wordt gebruikt door groepjes drinkende en lawaaimakende mannen, dus omwonenden. Als het hek op slot gaat, blijven ze gewoon. Willen ze er alsnog uit, en dat kan midden in de nacht zijn, dan schakelen ze het brandalarm in, waarmee de hekken worden ontgrendeld. Er komt nu ook een brandwacht die meteen kijkt of het alarm vals is en voor de omwonenden een aanspreekpunt wordt. En de raadsfractie van Mooie Lelystad wil weten in hoeverre particuliere clubs en sportscholen ingezet gaan worden in de pogingen van de gemeente Lelystad gezonder te maken. Die pogingen zijn opgenomen in het raadsakkoord voor de lopende 4 jaar. Lelystad scoort slechter dan gemiddeld op het gebied van bewegen en heeft ook een bovengemiddeld groot aanbod aan fastfood, blijkt uit onderzoeken. Mooie Lelystad denkt dat de doelgroep het beste benaderen is als niet alleen de grote instellingen meedoen. Lelystad kent een veel breder sport- en beweeglandschap, bestaande uit verenigingen, stichtingen, commerciële sportbedrijven en sportscholen, zelfstandige trainers, dans, vecht, zwem en andere sportaanbieders, maatschappelijke initiatieven en mogelijkheden om ongeorganiseerde sporten te bewegen, dus de fractie. Ze willen om te beginnen een inventarisatie van alle organisaties en clubjes die een rol zouden kunnen spelen. En dan een heel andere activiteit voor liefhebbers van tabletop games. De bibliotheek heeft al lange workshops op donderdagavonden, maar je kunt nu ook een aantal zaterdagen Magic the Gathering komen spelen. Meer is te vinden op de site van de Flevomeer Bibliotheek Lelystad onder activiteiten. En dan moet je even scrollen naar 29 augustus.
3: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: De rest van de dag verandert er niet veel in Lelystad. De zon is te zien totdat ze ondergaat. De komende uren is het aangenaam warm. De wind draait vanavond naar het oosten en blijft matig doorwaaien. Rond een uur of 9 is het 20 graden. Daarna krijgen we een frisse nacht met een minimumtemperatuur van 14 graden. Morgen is ook zonnig en droog. Door het oostelijke wind is de temperatuur een paar graden hoger. Het wordt in de middag 27 of 28 graden. De bijna totale zonsverduistering is goed zichtbaar, want ik verwacht weinig of geen bewolking in de avond. Donderdag en vrijdag hebben we te maken met zonnige en tropische dagen. Vrijdag is de heetste dag van de week met in de middag 34 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
3: Verkeersinformatie.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Bij Husse is de vertraging 10 minuten. En tot zover.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een 33-jarige man uit Amsterdam is aangehouden op Schiphol. Politie verdenkt hem ervan betrokken te zijn bij een plofkraak 2 weken geleden in Duitsland. Daarop volgde een achtervolging door een arrestatieteam van de dienst speciale interventies, waarop de auto van de verdachte crashte in Amsterdam. Ze gingen er met z'n drieën vandoor en ontkwamen aan de politie. In de auto zaten explosieven. De man die vanmorgen werd aangehouden zou 1 van de 3 zijn. De andere 2 worden nog gezocht. Het dodental na de zware aardbeving van gisteren in Colombia is opgelopen naar 224, zeggen lokale bestuurders. Gisterochtend werd het westen van Colombia getroffen door een aardbeving van 7,4. De materiële schade is groot. Vanochtend meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken dat er, voor zover bekend, geen Nederlanders zijn getroffen door de aardbeving. In een mijn in Zuid-Afrika zijn 14 mensen om het leven gekomen die illegaal aan het werk waren. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens media stortte de mijn in na een rotslawine. Als commerciële mijnbouwbedrijven een mijn niet meer gebruiken, gaan er vaak illegale mijnwerkers naar binnen om restanten te zoeken. Op de EK Atletiek in Birmingham heeft Femke Broeders-Bol zich met gemak geplaatst voor de halve finales op de 800 meter. In haar serie nam ze meteen de leiding en ze kwam als eerste over de finish. Broeders-Bol werd 2 keer Europees en 2 keer wereldkampioen op de 400 meter hoorde, maar maakte dit jaar de overstap naar de 800 meter. Het was voor het eerst dat ze die afstand liep op een internationaal toernooi. De halve finale is donderdag. Het weer vanavond en vannacht wordt het geleidelijk overal helder en het koelt af naar 8 tot 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het midden van het land is er weinig aan de hand op de weg. Een korte file op de A27 van Utrecht naar Almere tussen Hilversum en Eemnes zo'n 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. En op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek, daar staat tussen Elde en Huissen een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad.
4: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het moederbedrijf van fietsmerken Batavus, Sparta en Babu is failliet, melden de curatoren aan het ANP. De fietsfabrikant uit Heerenveen verkeerde al langer in zwaar weer. Op Schiphol is een man van 33 aangehouden die betrokken zou zijn geweest bij een plofkraak in Duitsland 2 weken geleden. Na een achtervolging door de politie crashte de auto in Amsterdam, waarin explosieven bleken te zitten. Australië gaat kwetsbare vogels vaccineren tegen de vogelgriep om te voorkomen dat unieke soorten uitsterven. Onder wilde vogels is het virus volgens de minister van Landbouw niet te stoppen. Daarom worden alleen vogels in dierenparken en fokprogramma's ingeënt. Het weer, morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden.
3: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: De gemeente gaat aan de slag met de klachten van omwonenden over overlast van rondhangende mensen in de Zilverpark Garage. Dat meldt ze in een brief aan de vaste gebruikers met een abonnement. Beheerder Parkeerservice geeft om te beginnen bewakingsbeelden door aan de politie. De poort gaat bovendien voortaan 's avonds met uitzondering van koopavonden om 8 uur dicht en niet meer om 10 uur. Uitrijden met een abonnement of een kaartje blijft mogelijk. Ook wordt een defect hek gerepareerd. Het gebouw in het stadshart wordt gebruikt door groepjes drinkende en lawaaimakende mannen, dus omwonenden. Als het hek op slot gaat, blijven ze gewoon. Willen ze er alsnog uit, en dat kan midden in de nacht zijn, dan schakelen ze het brandalarm in, waarmee de hekken worden ontgrendeld. Er komt nu ook een brandwacht die meteen kijkt of het alarm vals is en voor de omwonenden een aanspreekpunt wordt. En de raadsfractie van Mooie Lelystad wil weten in hoeverre particuliere clubs en sportscholen ingezet geworden in de pogingen van de gemeente Lelystad gezonder te maken. Die pogingen zijn opgenomen in het raadsakkoord voor de lopende 4 jaar. Lelystad scoort slechter dan gemiddeld op het gebied van bewegen en heeft ook een bovengemiddeld groot aanbod aan fastfood, blijkt uit onderzoeken. Mooie Lelystad denkt dat de doelgroep het beste benaderen is als niet alleen de grote instellingen meedoen. Lelystad kent een veel breder sport- en beweeglandschap bestaande uit verenigingen, stichtingen, commerciële sportbedrijven en sportscholen, zelfstandige trainers, dans, vecht, zwem en andere sportaanbieders, maatschappelijke initiatieven en mogelijkheden om ongeorganiseerd te sporten en te bewegen, dus de fractie. Ze willen om te beginnen een inventarisatie van alle organisaties en clubjes die een rol zouden kunnen spelen. En dan een heel andere activiteit voor liefhebbers van tabletop games. De bibliotheek heeft al lange workshops op donderdagavonden, maar je kunt nu ook een aantal zaterdagen Magic the Gathering komen spelen. Meer is te vinden op de site van de Flevomeer Bibliotheek Lelystad onder activiteiten. En dan moet je even scrollen naar 29 augustus.
3: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: De rest van de dag verandert er niet veel in Lelystad. De zon is te zien totdat ze ondergaat. De komende uren is het aangenaam warm. De wind draait vanavond naar het oosten en blijft matig doorwaaien. Rond 9:00 is het 20 graden. Daarna krijgen we een frisse nacht met een minimumtemperatuur van 14 graden. Morgen is ook zonnig en droog. Door een oostelijke wind is de temperatuur een paar graden hoger. Het wordt in de middag 27 of 28 graden. De bijna totale zonsverduistering is goed zichtbaar, want ik verwacht weinig of geen bewolking in de avond. Donderdag en vrijdag hebben we te maken met zonnige en tropische dagen. Vrijdag is de heetste dag van de week met in de middag 34 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
7: Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 5 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Rusland heeft afgelopen nacht Noord-Koreaanse ballistische raketten gebruikt bij de aanval op Zaporizhia, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Bij de aanvallen vielen zeker 6 doden. Gisteren zei Zelensky al dat Noord-Korea 50.000 militairen stuurt om Rusland te helpen. Volgens Zelensky wordt Noord-Korea dankzij deze militaire ervaring ook gevaarlijker voor zijn buurlanden in Oost-Azië. András Baka wordt de nieuwe president van Hongarije. Het parlement heeft met 140 stemmen voor en 6 tegen ingestemd met zijn benoeming. Baka is de oud-voorzitter van het Hongaarse Hoge Rechtshof. In die rol was hij kritisch op de afbraak van de rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. Uiteindelijk werd Baka door de regering Orbán uit het Hoge Rechtshof gezet. Als president volgt hij nu de Orbán-gezinde Szolyok op, die na de verkiezingsoverwinning van de huidige premier Magyar uit zijn ambt werd gezet. Fietsenfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus en Sparta, is failliet verklaard. Dat melden de curatoren aan het ANP. Vorige week vroeg Axel al uitstel van betaling aan. De noodlijdende fietsfabrikant uit Heerenveen, waar ook het bakfietsmerk Baboe onder valt, sloot eerder dit jaar nog een deal met schuldeisers na een reorganisatie, maar dat mocht niet baten. Australië gaat kwetsbare vogels vaccineren tegen de vogelgriep om te voorkomen dat unieke soorten uitsterven. Volgens de regering is het virus, dat sinds kort in het land is, onder wilde vogels niet te stoppen. Daarom worden alleen vogels in dierenparken en fokprogramma's ingeënt. Volgens onderzoek van de regering dreigt 1 op de 5 Australische vogel- en zoogdiersoorten te verdwijnen door de vogelgriep. Het weer. Vanavond en vannacht wordt het geleidelijk overal helder en koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Donderdag en vrijdag wordt het tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het midden van het land op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Daar staat een vrachtwagen met pech ter hoogte van Hoevelaken. Vertraging is 20 minuten, de rechterrijstrook is dicht. A27 Utrecht-Almere tussen Bilthoven en Eemnes. 6 kilometer file met een klein kwartier oponthoud. En tenslotte de A325 Nijmegen richting Knopend Velpenbroek. Tussen Elde en Huissen een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Rusland heeft de afgelopen nacht Noord-Koreaanse ballistische raketten gebruikt bij de aanval op Zaporizhia, zegt de Oekraïense president Zelensky. Hij waarschuwt dat Noord-Korea door de samenwerking met Rusland ook gevaarlijker wordt voor buurlanden in Oost-Azië. Het Hongaarse parlement heeft András Baká gekozen als nieuwe president. Als hoge rechter werd Baká nog ontslagen door de vorige premier Orbán, omdat hij kritiek had op de afbraak van de rechtsstaat door Orbán. In een illegale mijn in Zuid-Afrika zijn 14 doden gevallen, vermoedelijk door een rotslawine. Het gebeurde op zo'n 100 kilometer van Johannesburg. In die regio wordt veel platina gewonnen. Het weer, morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: De gemeente gaat aan de slag met de klachten van omwonenden over overlast van rondhangende mensen in de Zilverparkgarage. Dat meldt ze in een brief aan de vaste gebruikers met een abonnement. Beheerde parkeerservice geeft dan te begin de bewakingsbeelden door aan de politie. De poort gaat bovendien voortaan 's avonds met uitzondering van koopavonden om 8 uur dicht en niet meer om 10 uur. Uitrijden met een abonnement of een kaartje blijft mogelijk. Ook wordt een defect hek gerepareerd. Het gebouw in het stadshart wordt gebruikt door groepjes drinkende en lawaaimakende mannen, dus omwonenden. Als het hek op slot gaat, blijven ze gewoon. Willen ze er alsnog uit, en dat kan midden in de nacht zijn, dan schakelen ze het brandalarm in, waarmee de hekken worden ontgrendeld. Er komt nu ook een brandwacht, die meteen kijkt of het alarm vals is en voor de omwonenden een aanspreekpunt wordt. En de raadsfractie van Mooie Lelystad wil weten in hoeverre particuliere clubs en sportscholen ingezet geworden in de pogingen van de gemeente Lelystad gezonder te maken. Die pogingen zijn opgenomen in het raadsakkoord voor de lopende 4 jaar. Lelystad scoort slechter dan gemiddeld op het gebied van bewegen en heeft ook een bovengemiddeld groot aanbod aan fastfood, blijkt uit onderzoeken. Mooie Lelystad denkt dat de doelgroep het beste benaderen is als niet alleen de grote instellingen meedoen. Lelystad kent een veel breder sport- en beweeglandschap bestaande uit verenigingen, stichtingen, commerciële sportbedrijven en sportscholen, zelfstandige trainers, dans, vecht, zwem en andere sportaanbieders, maatschappelijke initiatieven en mogelijkheden om ongeorganiseerd te sporten en te bewegen, dus de fractie. Ze willen om te beginnen een inventarisatie van alle organisaties en clubjes die een rol zouden kunnen spelen. En dan een heel andere activiteit voor liefhebbers van tabletop games. De bibliotheek heeft al lange workshops op donderdagavonden, maar je kunt nu ook een aantal zaterdagen Magic the Gathering komen spelen. Meer is te vinden op de site van de Flevomeer Bibliotheek Lelystad onder activiteiten. En dan moet je even scrollen naar 29 augustus.
0: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: De rest van de dag verandert er niet veel in Lelystad. De zon is te zien totdat ze ondergaat. De komende uren is het aangenaam warm. De wind draait vanavond naar het oosten en blijft matig doorwaaien. Rond een uur of 9 is het 20 graden. Daarna krijgen we een frisse nacht met een minimumtemperatuur van 14 graden. Morgen is ook zonnig en droog. Door het oostelijke wind is de temperatuur een paar graden hoger. Het wordt in de middag 27 of 28 graden. De bijna totale zonsverduistering is goed zichtbaar, want ik verwacht weinig of geen bewolking in de avond. Donderdag en vrijdag hebben we te maken met zonnige en tropische dagen. Vrijdag is de heetste dag van de week met in de middag 34 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. vertraging in het midden van het land op de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Huizen 7 kilometer file met een kwartier vertraging. A28 Utrecht Amersfoort bij Soesterberg is een ongeluk gebeurd. Eerst de linker rijstrook dicht, vertraging een kwartier. En tenslotte valt op de N50 Zwolle richting Emmeloord bij Kampen Zuid 3 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Radio Lelystad.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 6 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De ME heeft gisteravond ingegrepen bij een protest tegen een asielnoodopvang in Surhuisterveen in Friesland. Tientallen demonstranten probeerden daar een bus uit Ter Apel tegen te houden, met 28 mensen die op weg waren naar een sporthal om daar te overnachten. In Surhuisterveen worden tijdelijk asielzoekers opgevangen omdat de slaapplek in Nieuwe Pekela tijdelijk dicht is. Een 33-jarige man uit Amsterdam is aangehouden op Schiphol. De politie verdenkt hem ervan betrokken te zijn bij een plofkraak 2 weken geleden in Duitsland. Daarop volgde een achtervolging door een arrestatieteam waarop de auto van de verdachte crashte in Amsterdam. De drie inzittenden gingen er vandoor. De man die is aangehouden zou één van hen zijn. Fietsenfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus en Sparta, is failliet verklaard. Dat melden de curatoren aan het ANP. Vorige week vroeg Axel al uitstel van betaling aan. De noodlijdende fietsfabrikant uit Heerenveen, waar ook bakfietsmerk Babou onder valt, sloot eerder dit jaar nog een deal met schuldeisers na een reorganisatie, maar dat mocht niet baten. In Zuid-Afrika zijn 14 mensen om het leven gekomen die illegaal in een mijn aan het werk waren. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens media stortte de mijn in na een rotslawine. Als commerciële mijnbouwbedrijven een mijn niet meer gebruiken, gaan er vaak illegale mijnwerkers naar binnen om restanten te zoeken. Het Hongaarse parlement heeft András Baká gekozen als nieuwe president. Als hoge rechter werd Baká nog ontslagen door de vorige premier Orbán, omdat hij kritiek had op de afbraak van de rechtsstaat door Orbán. Nu heeft het parlement hem gekozen als opvolger van de Orbán-gezinde president Sulcsok. Het weer. Vanavond en vannacht verdwijnt de bewolking. Minima tussen 8 en 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging gemeld op de volgende wegen nog in het midden van het land. De A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen Oosterbeek en Knoopend Waterberg 6 kilometer file met 5 minuten vertraging. De werkzaamheden op de A1 zorgen voor oponthoud op de A27 van Utrecht naar Almere. Tussen Bilthoven en Eemnes doe je het een kwartier langer over. En de A50 Arnhem richting Apeldoorn bij Hoenderlo is de spitsstrook dicht door problemen met de camera. Er staat daar 4 kilometer file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag
1: dichtbij. Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De ME heeft gisteravond ingegrepen bij een protest tegen een asielnoodopvang in Surhuisterveen in Friesland. Tientallen demonstranten probeerden daar een bus uit Ter Apel tegen te houden met 28 mensen die op weg waren naar een sporthal om daar te overnachten. Rusland heeft afgelopen nacht Noord-Koreaanse ballistische raketten gebruikt bij de aanval op Zaporizhia, zegt de Oekraïense president Zelensky. Hij waarschuwt dat Noord-Korea door de samenwerking met Rusland ook gevaarlijker wordt voor buurlanden in Oost-Azië. Fietsenfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus, Sparta en Babou, is failliet verklaard. Vorige week vroeg het noodlijdende bedrijf uit Heerenveen al uitstel van betaling aan. Het weer, morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: De gemeente gaat aan de slag met de klachten van omwonenden over overlast van rondhangende mensen in de Zilverparkgarage. Dat meldt ze in een brief aan de vaste gebruikers met een abonnement. Beheerder Parkeerservice geeft om te beginnen bewakingsbeelden door aan de politie. De poort gaat bovendien voortaan 's avonds met uitzondering van koopavonden om 8 uur dicht en niet meer om 10 uur. Uitrijden met een abonnement of een kaartje blijft mogelijk. Ook wordt een defect hek gerepareerd. Het gebouw in het stadshart wordt gebruikt door groepjes drinken en lawaai makende mannen, dus omwonenden. Als het hek op slot gaat, blijven ze gewoon. Willen ze er alsnog uit, en dat kan midden in de nacht zijn, dan schakelen ze het brandalarm in, waarmee de hekken worden ontgrendeld. Er komt nu ook een brandwacht die meteen kijkt of het alarm vals is en voor de omwonenden een aanspreekpunt wordt. En de raadsfractie van Mooie Lelystad wil weten in hoeverre particuliere clubs en sportscholen ingezet geworden in de pogingen van de gemeente Lelystad gezonder te maken. Die pogingen zijn opgenomen in het raadsakkoord voor de lopende 4 jaar. Lelystad scoort slechter dan gemiddeld op het gebied van bewegen en heeft ook een bovengemiddeld groot aanbod aan fastfood, blijkt uit onderzoeken. Mooie Lelystad denkt dat de doelgroep het beste benaderen is als niet alleen de grote instellingen meedoen. Lelystad kent een veel breder sport- en beweeglandschap bestaande uit verenigingen, stichtingen, commerciële sportbedrijven en sportscholen, zelfstandige trainers, dans, vecht, zwem en andere sportaanbieders, maatschappelijke initiatieven en mogelijkheden om ongeorganiseerde sporten te bewegen, dus de fractie. Ze willen om te beginnen een inventarisatie van alle organisaties en clubjes die een rol zouden kunnen spelen. En dan een heel andere activiteit voor liefhebbers van tabletop games. De bibliotheek heeft al lange workshops op donderdagavonden, maar je kunt nu ook een aantal zaterdagen Magic the Gathering komen spelen. Meer is te vinden op de site van de Flevomeer Bibliotheek Lelystad onder activiteiten. En dan moet je even scrollen naar 29 augustus.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: De rest van de dag verandert er niet veel in Lelystad. De zon is te zien totdat ze ondergaat. De komende uren is het aangenaam warm. De wind draait vanavond naar het oosten en blijft matig doorwaaien. Rond een uur of 9 is het 20 graden. Daarna krijgen we een frisse nacht met een minimumtemperatuur van 14 graden. Morgen is ook zonnig en droog. Door het oostelijke wind is de temperatuur een paar graden hoger. Het wordt in de middag 27 of 28 graden. De bijna totale zonsverduistering is goed zichtbaar, want ik verwacht weinig of geen bewolking in de avond. Donderdag en vrijdag hebben we te maken met zonnige en tropische dagen. Vrijdag is de heetste dag van de week met in de middag 34 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
4: Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Nog volgende file nog in het midden van het land op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Amersfoort West en Baarn is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar 2 rijstroken dicht. De vertraging valt mee, een kleine 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
4: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zeven uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Steeds vaker wordt er ingebroken in brandweerkazernes. Criminelen zijn uit op specialistisch gereedschap. Dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om in te breken bij juweliers of om geldautomaten open te maken. Dit jaar zijn er al 50 inbraken in brandweerkazernes geweest. Afgelopen week nog in Maassluis, Aalsmeer en Ten Boer. Het gereedschap achter slot en grendel bewaren kan niet, omdat de brandweer snel moet kunnen uitrukken. Wel worden er vaker beveiligingscamera's opgehangen. Tientallen demonstranten hebben gisteravond in het Friese Surhuisterveen geprobeerd om een bus met asielzoekers tegen te houden. 28 mensen waren op weg naar een sporthal om daar te overnachten toen actievoerders de straat blokkeerden. De ME heeft vervolgens ingegrepen. Het was de derde avond dat asielzoekers vanuit Ter Apel in Groningen naar Surhuisterveen werden gebracht, omdat de noodnachtopvang in Nieuwe Pekela tijdelijk gesloten is. Fietsenproducent Axel, dat achter de merken Batavus, Sparta en Babou zit, is failliet. Het Heerenveense bedrijf kwam na de coronacrisis in de problemen toen de vraag naar fietsen terugviel. Economieverslaggever Roland Muller.
6: En bij Axel kwam daar nog in het bijzonder bovenop dat er incidenten werden gemeld met bakfietsen van dat merk Babou, die door elkaar zakten, die door midden braken. Nou, dat leidde tot een hele grote, superdure terugroepactie. Dus in plaats van groeien moest er opeens rigoureus worden ingegrepen.
5: De curatoren zeggen een doorstart te onderzoeken. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden en 90 honderdste naar de eerste plaats. Het is haar 15e EK-goud op de lange en korte baan. Milou van Wijk werd tweede in Parijs. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon. In het noorden wordt het 24 graden. Verder naar het zuiden 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat verwacht dat de droogte nog het hele jaar problemen zal veroorzaken. De situatie is zeer bijzonder, staat in de wekelijkse droogtemonitor. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Voorlopig is de drinkwatervoorziening nog niet in gevaar, aldus Rijkswaterstaat. Steeds vaker wordt er ingebroken in brandweerkazernes. Criminelen zijn uit op specialistisch gereedschap dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om in te breken bij juweliers. Deze brandweercommandant zegt dat de inbraken een onveilig gevoel veroorzaken.
2: De collega's die het meemaken op kazernes waar ze 's nachts verblijven, die vinden dat ook heel vreselijk. Het idee dat er iemand in jouw gebouw aanwezig is, dat leidt ook wel tot angst en ook heel veel woede en frustratie.
1: Dit jaar zijn er al 50 inbraken in brandweerkazernes geweest. Afgelopen week nog in Maassluis, Aalsmeer en Ten Boer. Hongarije heeft een nieuwe president, András Baka. Het parlement heeft met 140 stemmen voor en 6 tegen ingestemd met zijn benoeming. Baka is de oud-voorzitter van het Hongaarse Hoge Rechtshof. Hij was kritisch op de afbraak van de rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. De oppositie in de Amsterdamse gemeenteraad wil een spoeddebat over de kosten van een nieuwe brug over het IJ. De verantwoordelijk wethouder hield informatie achter over enorme kostenoverschrijdingen. AT5-verslaggever Nicolai Brannan heeft de cijfers.
3: Ja, er was dus in de boeken 325 miljoen euro gereserveerd voor de verkiezingen. Toen was wel al bekend, nou, dit infrastructuurproject gaat ook daar ruim overheen. Maar dat dit naar misschien wel 850 miljoen gaat, dus een stijging van ruim 2,5 keer, ja, daar schrok echt iedereen van toen dat naar buiten kwam.
1: Wethouder Van der Horst, ook lijsttrekker van D66, wist dit al voor de verkiezingen, maar wilde het slechte nieuws toen niet bekendmaken. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het Noord-Franse Gravelines zijn 3 reactoren van een kerncentrale stilgelegd vanwege een kwallenplaag. De kwallen verstoppen de filters in pompstations die het zeewater naar binnen brengen. Met dat water worden de reactoren gekoeld. Een Frans energiebedrijf zegt dat de veiligheid niet in gevaar is. Precies een jaar geleden was er ook al een kwallenplaag. Toen lag de centrale 10 dagen stil. De ME heeft gisteravond ingegrepen bij een protest tegen een asielnoodopvang in Surhuisterveen. Demonstranten probeerden daar een bus uit Ter Apel tegen te houden. De situatie werd onveilig, zegt de burgemeester tegen Omroep Friesland.
2: Er toch signalen kwamen van reële dreiging voor de mensen en voor de omwonenden. Voor de oerlijst en ook voor de mensen in de bus. Dat we zeiden van ja, dan mag we de ME inzetten.
1: De mensen in de bus waren onderweg naar een sporthal om daar te overnachten, omdat een noodopvang elders tijdelijk gesloten is. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden en 90 honderdste naar de eerste plaats. Voor een wereldrecord was het niet genoeg. Steenbergen vond het geen perfecte race.
3: Ik denk dat ik de eerste 50 een beetje net niet durfde. Ik wilde daar niet te veel in stoppen, maar misschien was dit net iets te weinig. Ik denk dat het een beetje was, dat de eerste 50 net iets meer pit had moeten hebben.
1: Milou van Wijk werd 2e op de 100 meter vrije slag. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon. In het noorden wordt het 24 graden. Verder naar het zuiden 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Goedenavond, dames en heren, zal ik maar zeggen. Want het is vandaag weer, of vanavond, de dinsdagavondsalon. En we hebben een hele fijne jonge dichteres in ons midden. En dat is Nikita
1: Molenveld.
0: Nikita Molenveld. En wij gaan straks bellen met Nelly Geerwaar. Die gaan we zo aan de lijn krijgen. Dan hoort u daar ook nog wat van. Naast mij zit Ginny Smits. Tegenover mij onze technicus Ernst Blokker. En ja, ik ben er zelf ook nog. En dat is Topsy. Dus laten we er vooral een fijne avond van maken.
2: Volgens mij gaat dat helemaal lukken, Topsy.
0: Denk het ook.
2: Zullen we eens naar poëzie nieuws gaan?
0: Vertel jij maar. Ja, jij weet er alles van.
2: Nou ja, alles. Ja, luisteraars, het is weer een dynamische avond. Want Topsy gaat nu Nelly bellen. Nelly, we hopen dat je bereikbaar bent. Want dadelijk na het muziekje gaan we met jou praten. En ondertussen ga ik het poëzienieuws met jullie delen. Nou, om te beginnen, en dat kan je eigenlijk niet missen. Aanstaande zaterdag van 2 tot 4:30... is er een gratis poëzieworkshop tijdens de zomerparade. En dat is in het stadshart van Lelystad, bij de lunchroom passage. Gratis poëzieworkshop. Dus, ik zou zeggen, ga daar naartoe. Ondertussen belt Topsy met Nelly, zoals jullie kunnen horen. Dus ondertussen gaan wij gewoon door. Dan hebben wij ook bij de passage in het stadshart tot 30 oktober een gedichtententoonstelling en kunst van Olga Timmer. En dat zijn gedichten van kinderen. Dus ook dat kun je tot 30 oktober kun je dat bewonderen in het stadshart bij de lunchroom passage. Dus ook daar ben je van harte welkom. En dan tot slot. En dan zijn wij door het poëzienieuws heen. Nou, dat hebben we al een paar keer aangekondigd. Hè. We bestaan in het najaar bestaan wij maar liefst 5 jaar. Radio Lelystad, de dinsdagavondsalon, bestaat 5 jaar. En wij gaan dat groot vieren.
0: Ik wou net zeggen, dat gaan we heel groot vieren.
2: En dat doen we onder andere door een gedichtenwedstrijd, waar allerlei prijzen aan verbonden zijn. Nou, daar zullen we nog heel vaak op terugkomen in de uitzendingen. En als je nou zegt, nou, dat vind ik superleuk, ik wil meedingen voor een prijs, stuur je gedicht dan in, en dat kan tot 13 september... naar poëzie@mail.com. Naam, telefoonnummer, alles even mailen en dan gaan een deskundige jury gaat beoordelen, hè, welke gedichten gaan winnen. Nou, dat is natuurlijk ontzettend
0: spannend.
2: Wordt heel spannend.
0: Zeker omdat het nu ons 5-jarig bestaan ook een beetje.
2: Ja. En dan in de uitzending van 6 oktober. Ja, dan gaan we die winnaars bekendmaken. En wordt allemaal prachtig, prachtig gevierd. Voor ons ook wat spannend, vind je niet?
0: Ja, Emma. Maar ook een leuke. Leuk om in de toekomst op die manier te kijken.
2: Ja, weet je, en wat we net al zeiden, hè, er zijn geloof ik in die 5 jaar wel 600 dichters en singer-songwriters die hier een podium hebben gekregen.
0: Nou
2: is er iets om te.
0: Hoe is dat, hè? Hoe
2: is dat? Volgens mij gaan wij luisteren naar een, als het goed is, een Hindoestaans muziekje. Maar dat kan Nelly ons straks vertellen of dat inderdaad ook klopt. En daarna gaan wij praten met Nelly Geerwaar.

0: Zo, en Ginny gaat vertellen wie dit nou was, want jij weet het.
1: Nou, ik kan het niet uitspreken, maar Spotify zegt dat het een Hindoestaans nummer is. En of dat klopt, dat weet ik niet.
0: Nelly, ja. Kan jij dat vertellen?
2: Ja, je bent nog een vrouw. Nee.
0: Nelly, ben je daar? Hallo dan.
2: Joshua?
0: Ja?
2: Ja, ik ben er.
0: Oké, heb je de muziek gehoord? Heb je de muziek gehoord?
2: Leuk van jou.
0: Ja, is dat Hindoestaans?
2: Ja, dat is Hindoestaans.
0: Oh, wat leuk. Nou, dan hebben we helemaal het goede uitgezocht voor je.
2: Ja, leuk. Ja.
1: Speciaal voor jou, Nelly. Want wij hebben...
2: Dankjewel, Joshua.
1: Ik ben Ginny. Maar dat geeft niet, want jij kent mij helemaal niet. En, want wij begrepen dat jij zelf ook Hindoestaans zingt. Hindoestaanse liedjes. Klopt dat?
2: Ja, klopt.
0: En doe je dat nog ook wel eens op een podium?
2: Nou, de laatste keer was... Cultuurdag had ik met mijn groep zongen. In Almere buiten.
0: Oké. Okay. Wat leuk. Dat is toch, want dan heb je dus inderdaad een groep. Dus er zijn meerdere dan die daaraan deelnemen.

0: ook nog niet. Dat is toch later pas?
1: Ja.
0: Ja. Ga je nog een gedicht voor ons voordragen?
1: Ja. Maar ik ben... iemand is mij aan het helpen met mijn voet.
0: Ja. Op dit moment?
1: Ja.
0: Oh, oké. Heb je iemand van de thuiszorg nu bij jou, Nelly?
1: Ja.
0: Dus jij doet eigenlijk twee dingen tegelijk. Dat kun jij gewoon.
1: Klopt.
0: Ja. Maar wij hebben begrepen, jij bent ook een dichteres, hè, die hele mooie gedichtjes ook schrijft. Ik zag toevallig vandaag op Facebook een spreuk van jou langskomen. Want dat doe je ook regelmatig, hè, in de dinsdagavondsalon.
1: Ja, klopt.
0: En dat ging een spreuk, er was een spreuk over hoe kun je nou oordelen? Iets heeft altijd twee kanten. Hoe kun je nou oordelen als je maar één kant weet? Zoiets was het.
1: Ja, dat vind ik. Dat was een goeie. Ja,
0: dat was een goeie. Zeker een goeie, ja.
1: Ja, je moet twee kanten van het verhaal horen.
0: Ja, ja. En dan kan je er iets over zeggen.
1: En het beste, Joshua, zou zijn... een keer, bijvoorbeeld, jij vertelt een verhaal, ik een verhaal. En het beste zou zijn, als jij erbij bent, ik erbij. Dan vertellen we het verhaal.
0: Ja, dat is inderdaad... krijg je misschien iets heel anders, toch?
1: Ja.
0: Ja, ja. Hey Nelly, hoe lang dicht jij al? Mag ik vragen hoe oud jij bent? Of is dit een hele pijnlijke vraag?
1: Weet je dat niet meer, Joshua?
0: Nee, dat weet ik niet meer. Maar je hoeft het niet te zeggen, hoor.
1: Oh, oké.
0: Maar je dicht al wel heel lang, hè?
1: Ja, ja.
0: Hoe lang al? Hoe lang al?
1: Ik heb geschreven vanaf, ik weet niet precies hoor, maar mijn schriftje, mijn boekje wat Jules heeft, hoe heet dat gedaan?
0: Mm-hmm.
1: Getypt, echt. Ja, dankjewel.
2: Ja, doe het toch aan.
1: Ja.
0: Ja, we zeiden het al, luisteraars. Dit wordt een hele dynamische uitzending. En dat blijkt. Maar ja, wij kunnen dat, hè, Nelly. Want je bent weer terug nu.
1: Ze is weg. Ik heb mijn schrift hier op mijn bed. Dus ik ga daar. Dan kan ik rustig zitten. En...
0: Goddank, hè.
1: Ja, ik mag nog niet lopen met die been, hè?
0: Nee, dat begrijp ik.
1: Ja. En weet je wat het leuke is?
0: Vertel.
1: Van schrijven. Je denkt even na en je schrijft iets op papier. Het hoeft niet, je hoeft niet te gaan zoeken of zo.
0: Het komt vanzelf bij je binnen. En dat schrijf je dan op.
1: Ja.
0: Ah.
1: Dat was ook met Sinterklaas had Jules me gebeld. En zij schreef een Sint-lied. Nou, ik zei oké. En dat had ik gedaan. En gedichten schrijven, wat ik op papier heb. Ik weet niet meer hoor.
0: Je weet niet meer wanneer je begonnen bent?
1: Nee.
0: Hoe oud je was? Was je nog heel jong?
1: Ja.
0: Oké. Ja, ik ben toch wel benieuwd hoor, hoe oud je bent. Of, hoe jong je nu bent.
3: Ik durf het niet meer te vragen.
1: Joshua, ik ben 37.
0: Oh, ja, natuurlijk. Kijk. Dan weten we het precies. Dankjewel, Nelly. En nu wil ik heel graag een gedicht van je horen.
1: Ja, één of meerdere?
0: Nou, begin maar met één.
3: Ja.
1: Nou, een hele oude. Het is niet zo oud, deze. Mijn oma zei altijd... je moet begrijpen dat je gelukkige mensen... hun tijd niet moet verdoen.
0: Mm-hmm.
1: Met het kwetsen van anderen. Slechtheid

0: ja, behoort tot ongelukkige, gefrustreerde, laaggeletterde, laagmatige en jaloerse mensen.
1: Nou, en dat zei je oma?
0: Ja.
1: Oké, en dat heb jij toen opgeschreven? En dan eigenlijk een dichtvorm aangegeven?
0: Ja.
1: Oké.
2: Het zijn hele wijze woorden, hè? Mm-hmm. En,
0: ja, volgens zeker.
2: Volgens mij heb jij heel veel van dit soort korte gedichtjes. Ja. Eenvoudig, maar heel erg uit het hart. En heb je dan ook een boodschap mee?
0: Hoe is dat? Jules heeft heel mooi geschreven wat ik schrijf. En ook wat ik zing.
2: Je bedoelt op Facebook de aankondiging?
0: Ja.
2: Ja, dat heeft hij inderdaad heel mooi gedaan. Dat vond ik ook.
0: Ja, ik vond het heel leuk, ja.
2: Hij schrijft namelijk dat jij heldere taal met kleine wijsheden, waar je echt iets aan hebt, liefde en menselijkheid lopen als een rode draad door jouw werk. Nou, hoe mooi is dat? Ja. Heb je er nog één voor ons?
0: Ja, zeker. Ja, maar kijk, behalve mijn enkel geopereerd. Mm-hmm. Ik was in april aangereden.
2: Ach.
0: Door een vrachtwagen.
1: Oh, dat is niet zo fijn.
0: Door een vrachtwagen die heel hard achteruit reed. Ik zat in mijn scootmobiel, zo'n dichte kleine autootje, hè?
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Dus dat was nog niet klaar en toen ben ik geopereerd. Dus alles bij elkaar te veel voor mij.
2: Ja, dat snap ik.
1: Dat snap ik.
0: Maar ja, ik moet eerst even beter worden. Eerst beginnen te lopen, leren lopen weer. En daarna, ik hoop dat we weer een keertje bij salon. Nou, moestuin wordt het niet meer, dus ja.
2: Dat is jammer, hè? De moestuin, dat niet lukt.
0: Ja, ja, het is wel jammer, maar ja. Je kan niet alles hebben in het leven.
1: Nou, dat is ook een heel wijs woord. Je kan niet alles. Maar dat wat je hebt, daar moet je wel het beste van maken natuurlijk.
0: Ja, wat je hebt, daarmee moet je tevreden zijn.
1: Ja. Ja. Ja.
0: En laatst op Facebook een foto van mij. Een kennis die zei, je wordt met de dag jonger.
1: Kijk. Nou, een beter compliment kan je niet krijgen, Nelly.
0: Nee.
1: Ja.
0: Dat klopt. Ja.
2: Leuk. Nou.
0: Ja.
2: Zullen wij langzaam weer eens verder gaan?
0: Wil je er nog eentje? Of zeg je het genoeg?
2: Nou, zullen we er nog eentje doen dan?
0: Ja.
2: We wachten met smart. Begin maar.
0: Ja? Ja?
1: Ja.
0: Het gaat over muziek. Muziek brengt mensen samen. Muziek geeft mensen hoop. Muziek bevrijdt de tranen. En muziek laat verdriet de vrije loop. Muziek herstelt mensen. Nee, wacht even. Muziek helpt mensen rouwen. Muziek kan bruggen bouwen. Zij uit als woorden. Muziek, gevoel in alle talen. Muziek, beste medicatie. En muziek laat je lachen. En zet je aan het denken. Geef je, ga je ook luisteren naar muziek. Laat je stralen, samen spelen, samen zingen. En muziek is oud, laat je nadenken.
2: Nou, Nelly, het is heel duidelijk hoe belangrijk voor jou muziek is. En ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt. Dus dat heb je heel mooi in jouw gedicht verwoord.
0: Kijk, je hoeft niet per se te gaan zingen. Je kan ook luisteren, hè?
2: Ja, ja.
0: En dat doet een mens heel goed.
1: Ja, zeker. Dankjewel.
0: Alsjeblieft.
1: Even heerlijk aan de telefoon kon komen.
2: Ja, super Nelly. Ja. En zeker nu met alle problemen die jij hebt. Heel veel
1: sterkte. Het allerbeste met je voet.
2: Ja.
0: Ja. Ja, je moet blijven lachen, Joshua.
2: Ja, dat doen we zeker. En jij moet blijven luisteren, want wij gaan nu verder met een heel leuk muziekje. Dus blijf luisteren, hè?
0: Ja hoor.
2: Dag Nelly, dankjewel.
1: Dag Nelly.
2: Dag.
0: Dankjewel. Dag.

0: Ja, en dat was Afraid of Quiet van Lydia the Bard. Ik vond het heel erg mooi, alleen de rust moet ik nog horen.
1: Ja, in mijn opinie is de rust in dit nummer ook vrij ver te zoeken, want het is natuurlijk de angst voor de stilte. En nou ja, ik zelf herken me al hier zelf altijd ook wel in. Want ik heb zelf ook heel veel geschreven over mijn anxiety. En dat komt in heel veel van mijn gedichten terug. En dat hoor ik altijd in dit nummer heel erg terug.
0: Ja.
1: Want ik ken heel erg het gevoel van, als alles stil wordt, dan ben je over met je eigen gedachten. En hoe ga je daarmee om? En hoe manage je die? Want als er afleiding is, is dat heel makkelijk. Maar in stilte is dat veel moeilijker.
0: Ja. En u luistert nu naar Nikita Molenveld.
1: Yes, klopt.
0: En wat een mooie introductie van jou.
1: Ja,
0: heel mooi.
1: Nou, mooi. Zal ik iets over mezelf kort zeggen?
0: Graag, ja, doe maar.
1: Ik ben Nikita, ik ben nu 24 jaar. Ik dicht sinds 2020. Toen ben ik ooit begonnen bij een eigenlijk bijna open podium wat toen in Almere was. Het heette Spraakwaterval. Dat is helaas nu niet meer zo actief. Dus sinds begin dit jaar zit ik bij Spraakwaterval. Daar zit ik in de organisatie. Dat is een initiatief van de Stichting Kattenkwaad. En daar organiseren wij nu zelf poëzieavonden in Almere. Dus naast dat ik dicht en schrijf, ben ik ook organisatie daarvan.
0: En is dat merk je dat er affiniteit mee is? Dat mensen enthousiast worden als ze daar van horen?
1: Zeker. Ik ben eigenlijk heel erg verrast. Want we hadden onze eerste editie begin studiejaar eigenlijk. Het was, studiejaar. Ik had dingen door elkaar. En toen was er eigenlijk een verrassend groot publiek. Dat ik dacht, oh, voor een eerste editie van een evenement wat niemand kent, was het echt al heel, heel vol. En het is eigenlijk alleen maar beter geworden sindsdien. En we hebben heel veel enthousiaste dichters. Dus het is hartstikke leuk om te
0: doen. Ja, dat maakt natuurlijk dat mensen, want het zijn allemaal weer natuurlijk mensen die elkaar kennen uiteindelijk. En die zeggen, nou, dan moet je naartoe. En dat is leuk. En op die manier gaat dat dan groeien en rollen.
1: Precies.
0: En dat is heel leuk dat je daarmee begonnen bent. Of dat jullie daarmee begonnen zijn.
1: Ja, het kwam vanuit de stichting. En ik ben er eigenlijk meteen ingestapt.
0: Ingerold,
1: ja. Want ik hoorde dat en ik dacht, ja, als ik ooit zo begonnen ben, hoe mooi is dat als je iemand anders zo'nzelfde podium kan bieden. Want ook initiatieven zoals dit hier, dat zijn wel de plekken hoe mensen kunnen beginnen met ook een poëzie echt delen. In plaats van dat ze het opschrijven in een schriftje en niemand het ooit ziet.
0: Ja. En zijn het dan allemaal jonge mensen, dat je zegt beginnen met poëzie? Zijn er ook ouderen?
1: Nou, onze stichting is, en daarmee Ratelslang als idee ook, is wel gefocust ook op beginnende dichters een podium kunnen geven. Maar om het een leuke avond te maken, kiezen we vaak voor een mix.
0: Ja.
1: Dus dan krijg je ervaren dichters, beginnende dichters, alles door elkaar. Ook omdat je, hoe moet je markeren wat een beginnende dichter is?
0: Ja, ook dat, maar dan raak je ook met elkaar in gesprek uiteindelijk. En dan daar komen ook weer dingen uit natuurlijk.
1: Daar kunnen mensen van elkaar leren, kunnen andere technieken in actie zien. En ik denk dat die mix op zoek heel erg leuk is.
0: Ja, dat geloof ik ook. Maar echt ben je nog niet, want 2020, dus nog niet zo lang.
1: Nee.
0: En daarvoor nooit iets op papier gezet van dat anderen zeiden van, goh, daar moet je mee doorgaan? Of,
1: nou, ik schrijf wel al veel langer, maar geen poëzie. Ik ben begonnen als een fictieschrijver. Dus op mijn 13e heb ik een fantasyboek uitgegeven en dat is langzaam doorgegaan. En dan daarnaast liepen er mijn krabbels op papier. En ik dacht, mijn krabbels op papier, daar is niemand in geïnteresseerd. En toen was ik dat bij de poëzie-evenement. En toen kwam ik erachter, oh, dit noemen ze poëzie. Misschien kan ik hier iets mee. En ik werd op het podium gevraagd omdat er een act uit was gevallen. En toen deed ik dat en werd dat heel warm ontvangen. En was iedereen zo van, oh, wat leuk, dit moet je vaker doen. En toen dacht ik, oh, nou, dat kan ik wel gaan doen.
0: Oké, dat is nou leuk dat op die manier kan groeien ook, hè? En elkaar enthousiasmeren. Ja, dat vind ik sowieso altijd heel bijzonder in dit soort mogelijkheden die gecreëerd worden eigenlijk door jezelf en door anderen om je heen.
1: Ja, je moet soms net iemand vinden die je aanmoedigt om die eerste stap ook te zetten en het echt te gaan proberen. Ik had hartstikke podiumangst, dus ik zou echt niet zelf het podium op zijn gestapt. Als ik aan een inschrijving ergens hing, dan zou ik me niet hebben ingeschreven. Terwijl, nu werd ik eigenlijk op het blok gevraagd en toen in het moment dacht ik, oh, ja, dat kan ik wel. En toen zat ik daar en toen dacht ik, oh,
0: ken ik het wel.
1: Maar toen zat ik er al. Dus dan kan je ook niet meer terug.
0: Nee, nee.
1: En daarna kon je jezelf blijven zeggen, ja, ik heb het toch al een keer gedaan. Dus dan kunnen we het nog wel een keer.
0: Was dat ook de reden dat je toen bij ons die workshop deed op Sensation? En dat je die podiumangst had? Dat is ondertussen 2 jaar geleden, denk ik.
1: Toen deed ik het wel al langer. Dus toen vond ik het volgens mij gewoon leuk. Als ik workshops of dat soort dingen zie. Als ik tijd heb, dan vind ik het altijd heel leuk om gewoon te kijken. Want ik haal heel veel van mijn inspiratie uit schrijfworkshops en dingen.
0: Ja.
1: Omdat je dan toch weer een andere invalshoek elke keer geboden krijgt. En dan kan je toch weer wat anders proberen.
0: Ja, want wat ik me net afvroeg. Hè? Je had het over fictie en poëzie. Ja. Heb je dan dezelfde thema's? Of is dat dan weer heel anders?
1: Voor mij voelt het schrijven heel anders. Iemand zei ooit tegen mij, dit was een algemeen schrijfidee. Je schrijft niet van je af, maar je schrijft naar je toe. In mijn mening is dat heel erg waar voor poëzie. Terwijl voor fictie is het heel erg dat ik mezelf in een andere wereld bevind. En mijn personages hebben wel natuurlijk ook problemen die ik ook herken. En ze hebben eigenschappen die ik ook herken. Maar ze voelen als een hele eigen wereld en juist meer een escape van de echte wereld dan zoals poëzie dat juist dichtbij voelt. Zelfs als het niet altijd over mij gaat, voelt het wel altijd dichtbij.
0: Mooi gezegd trouwens, maar mooi uitgelegd ook. Want zo zou ik er helemaal niet naar over nagedacht of naar gekeken hebben. Maar jij maakt het mee, jij voelt het zelf. Dus dat vind ik wel heel bijzonder. Mooi, dankjewel, want het is ook een soort, ja, ook een eye-opener eigenlijk op die manier.
1: Ja, nou ja, deels bedankt aan de schrijfdocenten die ooit me dat zei dat je naar je toe schrijft. Want dat deed me eigenlijk beseffen wat het verschil was.
0: Ja,
1: want daarvoor
0: voor jou was het ook het leren kennen, zeg maar.
1: Ja, een realisatiemomentje. Ja. Zo van, maar waarom voelen deze twee vormen zo anders? En voelt het voor mij ook alsof ze los van elkaar moeten bestaan en ik nooit een van de twee kan doen.
0: Ja. Oké. Heb je een voorkeur?
1: Nee. Nee, het is zo anders dat ik echt niet voor. Het is wel heel anders ook om te doen. Want voor een verhaal schrijven ga ik echt zitten. Ik heb nu ook, ik heb vrij recent een schrijfwedstrijd gewonnen. En nu is er een uitgeverij die wel interesse heeft in mijn boek. Dus ik moest ineens, want ik had ze 3 hoofdstukken ingestuurd. En dat waren de 3 hoofdstukken die ik had. Dus en toen zei ik ze, ja, ik kan het wel af hebben in september. hard mee bezig, bijna af. En, maar dan ga je er echt voor zitten. Terwijl poëzie is veel meer, het komt in het moment. Ja. En dan daarna kom je nog 27.000 keer terug bij het gedicht.
0: Ja.
1: Maar in principe doe ik het meestal in het moment. Dat ik een stukje schrijf van een gedicht of een heel gedicht. Dat wisselt dan.
0: Ja.
1: Maar daar ga ik niet voor zitten. Ik ga zitten als ik inspiratie heb. Dus dat laat ik veel meer op me afkomen dan bij schrijven.
0: Boeiend. Ja. Dan zei je net tussen neus en lippen door dat je iets gewonnen had. Maar wat was dat dan precies?
1: Ja, het was een manuscriptenwedstrijd. En toen hebben ze dus gezegd, stuur ons manuscripten op. En als we interesse hebben, dan nemen we contact met je op. En toen hebben ze 5 mensen uitgekozen met wie ze dus in overleg wilden gaan. Of daar potentie in zit. Dus alles is nog een beetje, ik ben ook een beetje voorzichtig met de naam van de uitgeverij noemen. Omdat er nog niks 100% zeker is. Maar ik weet wel dat ze interesse hebben. En dat is natuurlijk al een heel, heel groot ding. Want de meeste manuscripten, ik heb zelf stage gelopen bij een uitgeverij. De meeste ingestuurde manuscripten liggen genegeerd op een stapel ergens. Terwijl er echt meesterwerken tussen zitten. Maar niemand heeft tijd om er naar te kijken. En het zijn er zoveel dat ook dingen niet opvallen soms.
0: Oké. Er zijn heel veel mensen die op die manier hun gevoelens en al hun dingen kwijt zijn. Of kwijtraken, zeg maar.
1: Ja.
0: Op papier, dus dat kan me er iets bij voorstellen, ja.
1: Ja.
0: Ik vind we gaan naar muziekje, maar ik vind dat dus echt een groot compliment aan jou. Dat je dus kennelijk opvalt en dat je in die paar jaar een enorme doorstart maakt.
1: Ja.
0: Ben je dat bewust?
1: Nog niet helemaal.
0: Nee.
1: ik kreeg ook toen dat telefoontje van ze en toen, nou ja, er was wel een soort euforie. Maar toen was ik ook zo van, maar we moeten toch even wachten tot ik het contract in handen heb. En ik ben bang dat als ik dan het contract in de handen heb, dat ik dan zeg, ja, we moeten toch even wachten met het vieren tot ik het boek in handen heb. En als ik het boek in handen heb, dan denk ik, dit is mijn boek. Dus,
0: maar goed, je bent wel onderweg. Dat denk ik wel,
1: dat
0: ja. Ja. Mooi. We gaan naar muziekje, hè?
2: Ja, zullen we dat doen?
0: En ook door jou uitgekozen. Dus mag je straks vertellen waarom.
1: Ja.

0: Oh, Fish in a Bird Cage. Nou, zo klonk het ook echt, vond ik. Wolf 4. Nou, mij zegt het niet zoveel, maar ik vond het een goed nummer.
1: Mooi.
0: Dankjewel, want jij hebt het uitgekozen.
1: Ik heb het uitgekozen, ja. Inderdaad. Ja, dit is een van mijn favoriete artiesten. Hij is heel... ik vind hem altijd heel poëtisch in alles wat hij zingt. En er zitten heel veel dubbele interpretaties in. Je kan heel veel gewoon zelf invullen en eruit halen wat je eruit wilt halen, zeg maar. En dat vind ik heel mooi. Terwijl er ook online een hele hoop mensen zijn die proberen een hele verhaallijn van al zijn gedichten te maken. Want ze hebben dus allemaal rule numbers en dan
0: daarachter een titel. Op die manier.
1: Ja. Dus iedereen is ervan overtuigd dat dit één verhaal is. Maar ik vind ze losstaand ook heel veel hebben. En dit was het eerste nummer wat ik van hem ontdekt heb ooit.
0: Nou.
1: En hij heeft wel vooral het gevoel wat ik erbij krijg, maakt me gewoon altijd heel geïnspireerd.
0: Ik ben een beelddenker, dus ik zie onmiddellijk die vis rondstaan. Ja. Die birdcage. Ja. Apart.
2: Zullen we eens gaan luisteren?
0: Ja.
1: Ja. Mijn tekst heet Mensentuin. Dus heb ik geschreven...
2: Oké, dat is prima. Oh. Nog niet het gedicht van de week.
1: Oh, dit is wel het gedicht van de week.
2: Ja. Heb je dan nog een andere?
1: Ik heb ook een ander. Nou, slaan we de pagina om.
0: Voor deze moeten we nog even tijd...
2: We willen de spanning opvoeren, luisteraars. Ja. Het gedicht van de week, blijf luisteren.
1: En laatst
2: doen eerst een andere.
1: Deze heet Iets zijn. Mag ik iets zijn? Simpelweg iets zijn. Een iets oningevuld, ongevormd en onbepaald. Een iets wat ik zelf nog mag kleuren. Naar alle dagen die nog staan te gebeuren. Mag ik iets zijn? Al is het klein, onopmerkelijk en onbelangrijk. Maar iets niettemin? Niet te veel zijn. Oh, zeker niet te veel zijn. Want dan zullen ze me iets willen maken. Dus mag ik iets zijn? Want ik kan niet alles zijn. Fluïde en veranderend. Wees dat, wees ditto. Meegaan met de trend en alles in die trant. Alles zijn, behalve irritant. Laat me iets zijn. Geen vragen meer, geen over en weer. Laat me mezelf zijn.
2: Oeh.
0: Iets zijn.
2: Prachtig.
0: Ja. Ja,
2: echt heel mooi geformuleerd.
0: Ja.
2: Heel mooi.
0: Goh.
2: Ja, daar zijn we
0: en er stil van.
2: Heb je nog een gedicht?
1: Zeker. Dan zal ik er nog een wat
2: we kortere... We veel mogelijk van jou horen, natuurlijk.
1: Dan heb ik alles heel leuk met briefjes, kijk.
2: Ja, want je hebt ook hele verschillende thema's, hè?
1: Ja, mijn thematiek loopt vrij ver uiteen. Ook omdat ik afgelopen jaar steeds vaker ook een opdracht schrijf. Dan krijg je gewoon een thema. Zoals deze tekst heb ik geschreven voor de opening van de Biep in Almere Poort. Nou heb ik heel erg mijn best gedaan dat het niet alleen slaat op de Biep in Almere Poort. Want ik dacht, ja, wat moet ik met een gedicht van de Biep in Almere Poort? Ondanks dat ik heel erg fan van de Biep. Dus ik heb ook heel erg nagedacht, oké. Wat betekende de bibliotheek voor mij als een kind? Want ik had heel erg... mijn broertje heeft ADHD. En je bent heel lief, Mika, mocht je luisteren. Maar het was wel soms heel druk. En dan was ik zo van, oké, waar ga ik rustig studeren? En dan meestal kon ik wel op mijn kamer terecht. Maar soms wilde ik daar gewoon ook even weg. En dan was er altijd de bieb.
2: Kijk.
1: Dus deze heet Weet dat ik hier ben. Als de regen valt en je ergens moet schuilen. Als de hemel valt en je ergens moet huilen... Weet dan dat ik hier ben. Met mijn deuren geopend voor een warme omhelzing. Plaats mijn muren om je heen als een sterke behuizing. Als je thuis te stil en de lente te pril. Als het even niet wil en de winter te kil. Weet dan dat ik hier ben. Kom bij me als je niet langer kan moeten. Kom bij me als je nieuw wilt ontmoeten. Als je niet alleen wil zijn, maar ook niemand weet te bellen. Als je opnieuw wil beginnen, maar nog geen pad weet te stellen. Weet dan dat ik hier ben. Weet... dat ik hier ben. Een warme woonkamer die op je wacht.
2: Het is ook een hele mooie metafoor.
0: Ja.
2: Voor troost in het leven. En dat is dan toevallig een fysieke plek waar je het op hebt.
0: Ja, maar dat moet je allemaal... Dat komt vanzelf. Eigenlijk wordt het steeds helderder en duidelijker waar je het over hebt.
1: Ja.
0: Ja, dat vind ik ook het mooie ervan.
1: Ja, en hij slaat heel sterk op de bibliotheek. Maar ook gewoon op het feit... ik vond het voor mij ook een metafoor... van dat ik heel graag een thuisplek wil bieden. Ik heb een hele grote vriendengroep... waar best wat mensen wat meegemaakt hebben. En dan wil je gewoon een thuisplek kunnen zijn. Dat heb ik altijd gewild.
0: Ja.
1: Dat je mensen een soort plek kan bieden... waar het gewoon rustig en veilig is. En waar mensen zichzelf kunnen zijn. En wat dan ook.
0: Heel mooi.
2: En helpt dat ook jouw eigen angsten te overwinnen? Daar had je het in het begin van de uitzending over. Jouw onrust, jouw...
1: Ja, zeker. Zeker, als ik zeg een vriendengroep met veel problemen... dan schaar ik mezelf daar ook wel onder. En dan denk ik, je helpt elkaar heel erg.
2: Ja, je ondersteunt enorm.
1: Je helpt elkaar. Ja. En ik denk ook bijvoorbeeld in communicatie. Ik doe dat dan heel erg in poëzie. Ik heb volgens mij letterlijk vrienden wel eens gewoon een gedicht doorgestuurd. Zo van, hier, dit zijn mijn gevoelens. Ik kan hier niet op een andere manier zo goed het onder woorden brengen. Maar hier is het gedicht. En ja, op die manier kan je wel elkaar helpen. Want je vindt ook vaak heel veel begrip. Want het ding is, je bent vaak niet alleen in iets voelen. Er zijn heel veel mensen die kampen met overdenken. Of met verdriet. Of iemand missen. Of welk gevoel je ook maar kan bedenken. Er zijn meer mensen die dit hebben meegemaakt. In meer of mindere mate. Of iets wat erop lijkt. Dus op die manier elkaar opzoeken is altijd wel heel helpend.
2: En dan jij hebt de gave om het dan ook nog heel mooi onder woorden te brengen. Dat kan niet iedereen. Dus op die manier ben je inderdaad voor jezelf een thuishaven, maar ook voor je vrienden.
0: Ja,
1: ja, ik heb ook heel mooi veel poëzie. Ik heb ook heel veel poëziebundels gelezen. En dan vind ik het heel mooi als je dan ook die gevoelens weer in andermans woorden kan terugvinden. En dan denk ik, dat is ook het mooie van poëzie. En iets wat ja, verhalen kunnen dat ook natuurlijk, maar ja, poëzie gaat op die manier nog bijna dieper, omdat het zo diep in die gevoelens kan gaan.
2: Ja, vooral dat, ja. Heb je nog een gedicht?
0: Zetten we dat?
2: Ja, we hebben. Heb je een korte nog?
1: Heb ik nog een korte? Ja, die staat bij die ander.
2: Nou, we kunnen natuurlijk ook eerst het gedicht van de week doen. Wij zijn altijd een beetje bang dat we daar onvoldoende tijd voor hebben.
1: Ik kan ook het gedicht van de week doen.
2: Ja, zullen we dat doen, Topsy?
0: Ja.
2: Want dat zou toch heel zonde zijn als dat niet meer
1: als die,
2: lukken.
1: Overgeslagen wordt. Die heet Mensentuin, had ik stiekem al verraden.
0: Mensentuin.
1: Ja, mijn zeer vrije interpretatie op de 4 mei herdenking. Want ik moest daar teksten voor schrijven. En één gaat echt over herdenking en één gaat meer over de aard van mensen. En dat is deze. Welkom bij de Mensentuin. In plaats van dieren kun je hier mensen observeren. In een natuurlijke habitat. Een hele stad gesimuleerd om naar te kijken. Straten en wijken, huizen en dijken. Wat doen de mensen als ze denken zonder oordeel te kunnen bestaan? De borden zullen je vertellen dat de mens een vreed dier is. Belust op macht en rijkdom. Beide verkregen over de ruggen van anderen. Onderdrukking, uitbuiting. Ze zijn een soort van hiërarchie. Veel te vaak arbitrair bepaald door de fysieke kwaliteiten die niemand zelf gekozen heeft. Ergens een norm gekozen en wie afwijkt, die faalt. Omdat het systeem niet voor hen gemaakt is. De mensen zaaien haat en plukken de rotte vruchten. Onwetend dat ze zelf hun samenleving vergiftigen. De borden zijn duidelijk. Er is niets te zien hier. Tenzij je je vermaakt met het aanzicht van zelfvernietiging. Toch blijf je kijken. Want hoe kan een hele soort denken dat het zo hoort. Je buigt je dichter naar het glas. Kijkt niet langer naar de borden, maar naar de mensen die zich bewegen door de straten. Je ziet een man zijn buurvrouw helpen met een gebroken been in de tuin. Je ziet een cachère uit haar weg gaan om een bejaarde man zijn boodschappen in zijn rollator te krijgen. Je ziet mensen samen het leven doorkomen. Elkaar voorttrekken wanneer het even niet lukt. En het beeld voor je is niet één van die twee. Geen schaakbord met de vakken netjes ingekleurd. We leven in een wereld die vele oorlogen kent. Waar velen hun leven hebben gegeven om een ander te redden. In een wereld vol ziektes. Maar waar mensen toch blijven strijden om nog één dag hun familie te verblijden. Een wereld vol natuurgeweld en rampen waar we mee moeten kampen. En ondanks dat alles groter lijkt dan mijzelf, gaan zoveel uit hun weg om een ander te beschermen. Dus welkom bij de Mensentuin. In plaats van dieren kun je hier mensen observeren. Kiezen, zoals welke jij wilt zijn. Of je een steen wil gooien of er een wil bijdragen om iets moois te bouwen. Laat de borden niet zijn wat de mensheid kan zijn. Dat bepalen wij.
2: Dankjewel, Nikita.
0: Ja.
2: Luisteraars, dit is het gedicht van de week. Wat nog een week is terug te lezen op de website van Radio Lelystad. En is de moeite waard om het nog een keer te lezen. Wil je hier nog een toelichting op geven? Of zeg je, nou, dit moet toch voor zichzelf spreken?
1: Ik denk op zich dat hij wel voor zichzelf spreekt. Ik schrijf soms wat vagere gedichten, maar dit is denk ik wel duidelijk.
2: En je zei, de aanleiding is 4 mei.
1: Ja, ja. Want ik had heel erg gedacht, en toen dacht ik, oké, ik wil iets schrijven over herdenking en echt daarbij stilstaan. En toen dacht ik ook, oké, maar ik wil ook iets schrijven over de mensen. Terwijl ik ken niemand die bijvoorbeeld overleden is in de oorlog. En ik wilde het ook niet exclusief op de oorlog richten. Mm. Maar ik wilde wel een soort van stilstaan bij die mensen die dus zoveel doen voor andere mensen. Want zo vaak kijken we naar het negatieve van de wereld. Zo van, oh, er zijn zoveel oorlogen, dus alles is slecht. Terwijl er zoveel mensen zijn die ook zoveel doen om juist de wereld te helpen. En toen dacht ik, oké, we willen stilstaan bij die mensen. En dan ook de mensen die daarvoor overleden zijn. Dus daardoor kwam dit eruit.
2: Je geeft je helemaal twee kanten, hè?
0: Ja.
2: Van slechtheid. Ja. En ook eigenlijk de boodschap van, kijk ook naar de goede kanten.
1: Ja.
2: Juist eigenlijk. Ja, ik vind het heel mooi. Dus wat dat betreft. Weet je, en ik vind het ook leuk. Je hebt nu 3 dingen voorgedragen. En die zijn inderdaad heel verschillend.
0: Ja, totaal.
2: Het is een ander thema. Dus ja. Je geeft op deze manier een heel mooi inkijkje in jouw werk. En ook hoe dat werkt. Maar is dit nou. Jij zegt, ik noem het toch een gedicht. Terwijl het bij mij eerder overkomt als een
0: verhaal.
2: Als een verhaal.
0: Ja.
1: Ja, ik denk ook dat het bijna een mengvorm is.
0: Ja.
1: Maar voor mij blijft het een gedicht, omdat ik. Nou ja, toch de stijlelementen gebruik. Zoals rijm en terugkerende strofes, et cetera. Dus ik heb het hetzelfde opgebouwd als een gedicht. En daardoor zou ik het meer verhalende poëzie noemen dan een verhaal.
0: Nou, dat is misschien het woord. Verhalende poëzie.
1: Ja.
0: Dat lijkt me inderdaad een.
2: Zei jij eerder in de uitzending, hè, van voor een gedicht komt gewoon.
1: Ja.
2: Het zijn gewoon, ligt heel dicht bij me, heel persoonlijk. En poëzie, of hoe noem je dat? Een verhaal, ga ik echt voor zitten en ga ik schrijven. Hoe heb je deze nou gemaakt?
1: Deze ben ik eigenlijk ook gewoon vanuit mezelf. Ik kwam dit idee, want ik had de opdracht gekregen. Oké, schrijf iets voor 4 mei.
0: 4 mei ja.
1: Thema medemenselijkheid. Oké. Toen heb ik dit een week genegeerd, totdat er een idee kwam. En toen heb ik eigenlijk deze als eerste geschreven en daarna eentje meer gericht op echt herdenking. Omdat ik dacht, als ze dit niet leuk vinden, moet ik toch iets anders ook hebben. Uiteindelijk waren ze zeer tevreden met allebei.
0: Ja?
1: Dat scheelde weer. Ik heb ze allebei gedaan. Dus, dus dat scheelde.
0: En dat is dan helemaal leuk. Ja.
1: Maar ik wilde wel echt iets schrijven waar ik ook zelf achter stond. Dat ik dacht, oké, dit is een boodschap. En voor mij zat ik ook heel erg met bijvoorbeeld Instagram of zo, waar ik heel erg probeer te minderen op te zijn. Want ik vind het een hele negatieve boel ook. Er komt heel veel negatiefs voorbij en iedereen heeft het maar over alles wat slecht is in de wereld. En hoe onze generatie geen huizen meer gaat krijgen en geen banen meer gaat krijgen. En dan denk ik, ik word hier heel bang van en ik vind het niet leuk. En tuurlijk is dat de realiteit en moet er aan gedacht worden. Want nou ja, je kan niet alles negeren. En op sommige momenten is het ook heel productief om erop te letten. Want nou ja, we mogen allemaal stemmen. We kunnen ons hard maken in actie voeren en dat soort dingen. Maar het heeft ook geen zin om er je hele leven mee bezig te zijn. En daardoor alles wat mooi en goed is te negeren. Dus vanuit die tweestrijd is dit gedicht. Ook op medemenselijkheid gebaseerd.
0: Kijk er nog anders naar, moet ik zeggen. Ik vind het te negatief om het tot mij te willen nemen. Zo. Dus dat wat jij nu zegt, je kan er op een andere manier mee omgaan. En dan hoef je niet naar al die negativiteit op die manier te luisteren of mee te gaan.
1: Nee, precies. Je kan er ook naar kijken, zo van, oké, maar wat kan ik erin proberen op te lossen?
0: Wat kan ik doen om het op een andere manier neer te zetten en uiteindelijk te leven? Ja.
1: Ja.
2: Ook weer een voorbeeld, hè? Hoe jij met jouw talent toch anderen wilt helpen, anders te kijken, troost te vinden, te verwerken. Dat doe je eigenlijk op een hele mooie manier.
1: Bedankt.
2: Hey, nou zei je net even, je kreeg een opdracht. Van wie krijg jij opdrachten dan?
1: Dit was van de theatergroepen Sub-Sub en Bonte Hond hadden een samenwerking. Ze zouden allebei een theater.
2: Almeerse
1: theatergroepen. Ja. En zij hadden dus een samenwerking, Theater op de Dam. En dan zou er een voorstelling zijn, dan zou de herdenking zijn en dan zou er weer een voorstelling zijn. Allemaal thema medemenselijkheid en herdenking. En toen kwam er dus de oproep binnen via de stichting. Zo van, hey, we zoeken een dichter die dit wil doen. Nou, toen heb ik gezegd, hey, dit wil ik best doen. En zo krijg je af en toe een aanvraag binnen, ook van de bibliotheek en van Almere Buiten. Dus dan krijg je gewoon, meestal via krijg ik dan een bericht van iemand die mij ergens even wil voordragen.
2: Ja, precies. Ja.
1: Of me eerder, ik had bijvoorbeeld iemand die een open podia hostte. En die vroeg mij op een gegeven moment ook voor een betaalde klus in opdracht. Want die heeft dan me horen voordragen en denkt, oh ja, past hier wel bij. Ga eens met elkaar praten.
2: Dus, maar dan hebben ze toch wel door dat je inderdaad kwaliteit brengt. Dat,
1: ik hoop het.
2: Ja. You're a rising star. Ja. En zomaar in onze uitzending. Ja. Ja. Zou je stadsdichter willen worden? Ooit?
1: Ik heb meegedaan in de stadsdichter.
2: Ooit? Oh,
1: ja, ik was derde. Dus en ik gun het de eerste plek van harte. Want ik denk dat ik nog... Zeker toen ik er aankwam, had ik niet heel veel... Ik had de 4 mei tekst nog niet. En ik had niet iets op die manier maatschappelijks. Ik had wel een paar teksten in de maak, maar niks was af. Dus toen stond ik daar en toen vroegen ze... Oh, voor de volgende ronde krijg je iets maatschappelijks. En toen dacht ik, oh...
2: Shit,
1: heb ik niet echt bij me. Het is allemaal veel meer emotioneel persoonlijk. En hij is ook een supergoeie voordrager. Echt podiumtechnisch. Die gewonnen heeft. Wow. Absoluut fantastisch. Dus ik gun hem enorm dat hij gewonnen heeft. Mocht hij klaar zijn, wil ik graag zijn plek. Maar tot die tijd gun ik hem het allerbeste.
2: En dat was dit jaar?
1: Ja,
2: okay.
1: Het was april, denk ik.
2: Oké. Okay. Hoe lang ben je eigenlijk stadsdichter in Almere?
1: Ik weet eigenlijk niet hoe lang die het nu is.
2: Is dat niet altijd een jaar? Ik weet het eigenlijk niet. Of 2 jaar? Nou ja.
1: Ja, ik zou het eigenlijk niet weten.
2: Nou, jouw kans komt absoluut nog een keer. Zeker.
1: En anders denk ik ook dat het niet productief is om andere dichters... Ze zijn geen tegenstanders. Iedereen doet gewoon zijn eigen ding. En het is ook soms... Oké, wat past er net beter bij iets?
2: Ja, dat er ook. En dat moet aanspreken.
1: Ik vind hem ook een goede representatie voor Almere. En dan denk ik, nou, dat doe je hartstikke goed.
2: Ja.
1: Ga ervoor.
2: Ja, ja, precies. Dat, En hij draagt heel mooi voor.
1: Dat.
2: We hebben hem ook in de studio gehad. Noem zijn naam even. Weet ik even niet.
1: Ik ben ook heel slecht met namen. Ik herinner me vooral de impact die zijn poëzie had. Dus,
2: nou, mocht je luisteren, dan mag je de volgende keer je naam even noemen.
3: Ja.
2: Ja.
3: We gaan langzaam naar een afronding van dit programma. Hè? Hebben we nog tijd voor een muziekje eigenlijk? Ja, we kunnen. Nou, dan gaan wij nu onze luisteraars heel erg bedanken voor het luisteren.
2: Ja.
3: En Nikita, heel erg bedankt dat jij hier wilde zijn.
1: Ja, bedankt dat ik hier mocht komen.
2: Ja, de moeite waard.
3: De moeite waard. En dan mag jij jezelf nog het laatste nummer aankondigen.
1: Ja, dit nummer heet Blindfolded. Het is een nummer van Against the Current. Volgens mij zei ik de vorige keer ook al dat een van mijn favoriete artiesten was. Dit is mijn echte favoriete artiest. Er een beetje ingeslopen omdat ik ze zo goed vind. En ze zijn een beetje genre overbruggend, maar ik vind de teksten altijd heel goed geschreven en heel, heel mooi doordacht. Ik herken me in heel veel van de boodschappen. En, nou ja, daar word ik heel goed.
3: Prachtig om daarmee af te sluiten.
2: Ja.
3: Dit was Nikita. Muziek.

0: FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het Noord-Franse Gravelines zijn 3 reactoren van een kerncentrale stilgelegd vanwege een kwallenplaag. De kwallen verstoppen de filters in pompstations die het zeewater naar binnen brengen. Met dat water worden de reactoren gekoeld. Een Frans energiebedrijf zegt dat de veiligheid niet in gevaar is. Precies een jaar geleden was er ook al een kwallenplaag. Toen lag de centrale 10 dagen stil. De ME heeft gisteravond ingegrepen bij een protest tegen een asielnoodopvang in Surhuisterveen. Demonstranten probeerden daar een bus uit Ter Apel tegen te houden. De situatie werd onveilig, zegt de burgemeester tegen Omroep Friesland.
2: Er toch een signalen kwamen van reële dreiging voor de mensen en voor de omwonenden. Voor de oerlijst en ook voor de mensen in de bus. Dat we zeiden van ja, dan mag we de ME inzetten.
1: De mensen in de bus waren onderweg naar een sporthal om daar te overnachten, omdat een noodopvang elders tijdelijk gesloten is. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden en 90 honderdste naar de eerste plaats. Voor een wereldrecord was het niet genoeg. Steenbergen vond het geen perfecte race.
3: Ik denk dat ik de eerste 50 een beetje net niet durfde. Ik wilde daar niet te veel in stoppen, maar misschien was dit net iets te weinig. Ik denk dat het een beetje was, dat de eerste 50 net iets meer pit had moeten hebben.
1: Milou van Wijk werd 2e op de 100 meter vrije slag. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon. In het noorden wordt het 24 graden. Verder naar het zuiden 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 11 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het kabinet gaat vanaf volgende week praten met oppositiepartijen om steun te vinden voor de begrotingsplannen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS na een bericht van de Telegraaf. Het is nog onbekend wie er aanschuiven bij die gesprekken. Waarschijnlijk worden ze gehouden op het ministerie van Algemene Zaken van premier Jette. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Op een parkeerplaats in de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Bij de brand komt veel rook vrij. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. De oorzaak van de brand bij Parijs is nog onbekend. Atlete Nadine Visser heeft op het EK atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Uit een fotofinish bleek dat ze een duizendste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska, die het zilver pakte. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC vanavond gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. In de reguliere speeltijd werd het 1-1 en daarom kwam er een verlenging. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC. De droogte in Nederland zal waarschijnlijk nog het hele jaar problemen veroorzaken, zegt Rijkswaterstaat. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. En zelfs als het weer omslaat, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden. Dan het weer, het is droog. Vannacht is er weinig bewolking en koelt het af naar 7 graden, minimaal in het binnenland tot 13 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon, het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Middernacht. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet gaat vanaf volgende week praten met oppositiepartijen om steun te vinden voor de begrotingsplannen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS na een bericht van de Telegraaf. Het is nog onbekend wie er aanschuiven bij die gesprekken. Waarschijnlijk worden ze gehouden op het ministerie van Algemene Zaken van premier Jette. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. In de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand op een parkeerplaats. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Bij de brand komt veel rook vrij. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. De oorzaak van de brand bij Parijs is nog niet bekend. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Spotify is erop gericht om authentieke artiesten te promoten, zegt het bedrijf. Vorig jaar verwijderde Spotify al miljoenen nummers waarbij AI was gebruikt om bepaalde artiesten te imiteren. Atlete Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Uit een fotofinish bleek dat ze 1000ste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska, die het zilver pakte. Het weer, vannacht weinig bewolking en het koelt af naar 7 graden in het binnenland tot 13 graden aan zee. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vier mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het internationaal strafhof ICC in Den Haag. Ze eisen dat de maatregelen worden teruggedraaid omdat ze de internationale rechtsorde ondermijnen. President Trump stelde vorig jaar sancties in tegen rechters en aanklagers van het strafhof. Dat was een reactie op het arrestatiebevel van het ICC tegen onder andere de Israëlische premier Netanyahu, die verdacht wordt van oorlogsmisdaden in Gaza. Door de Amerikaanse sancties blijven de ergste misdaden onbestraft, stellen de mensenrechtenorganisaties. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste als de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in de aanbevelingen voor gebruikers. De droogte in Nederland zal waarschijnlijk nog het hele jaar problemen veroorzaken, zegt Rijkswaterstaat. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Zelfs als het weer omslaat, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC vanavond gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. In de reguliere speeltijd werd het 1-1, daarom kwam er een verlenging. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC. Het weer, vannacht weinig bewolking. Het koelt af tot tussen 7 en 13 graden. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of raken in financiële problemen. Zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. De zorg en begeleiding die na een opname of een detentie nodig is, is sinds 2015 flink uitgekleed. De brancheorganisatie wil dat die weer terugkomt. Vier mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. President Trump stelde visumbeperkingen en financiële straffen in voor rechters en aanklagers van het hof. De mensenrechtenorganisaties vinden die sancties onwettig en eisen dat ze worden teruggedraaid. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste als de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Rijkswaterstaat verwacht dat de droogte nog het hele jaar problemen zal veroorzaken. De situatie is zeer bijzonder, staat in de wekelijkse droogtemonitor. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Ook als het weer gaat regenen, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden, verwacht de Rijkswaterstaat. Er gelden al op grote schaal sproeiverboden, maar de beheersmaatregelen raken op. Voorlopig is de drinkwatervoorziening nog niet in gevaar. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt af tot tussen 7 en 13 graden. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.